fourbanière et je comptais en un quatrain chanter au

belle femme pour un pavé. Mais oui, j'ai vu Jérusalem.

0: deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Hemelvaart.
5: Dovi keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
7: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
6: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelen Verberkmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
9: Verberkmoes brengt leven in je interieur.
10: Ment bestaat 15 jaar.
11: Happy birthday!
10: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
12: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
13: Ja, en dan wens ik je een hele goede morgen. Hemelvaart vandaag. En ook muzikaal stijgen we weer naar hogere sferen. Donderdag 14 mei, dag 4 van onze Eurosongweek. Dus ik begin deze Good Morning Show met de winnaar der winnaars. En dat is ABBA natuurlijk, Waterloo. Het is nu 7 uur, dit is het nieuws met Vroukje Kallion. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. De Universiteit Gent wil uit de laatste 5 problematische projecten met Israëlische partners stappen. Dat heeft rector Petra de Sutter gezegd na de Raad van Bestuur. Sinds enkele weken bezetten pro-Palestijnse studenten opnieuw een campus van de UGent. Ze eisen dat alle samenwerkingen met Israëlische instellingen worden stopgezet. Maar dat gaat niet gebeuren, benadrukt de Sutter. De UGent zal enkel projecten stoppen als de instelling betrokken is bij schending van mensenrechten. De teruggeroepen babymelk van Nutrilon, waar giftige stoffen in zaten, is in verschillende verkooppunten van Medimarket en apothekers opnieuw verkocht. Daarvoor waarschuwt het Federaal Voedselagentschap. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er een bacterie in zat die kan leiden tot overgeven en diarree. Als je onlangs babymelk van Nutrilon kocht, kijk je best even de lotnummers na op de website van het FAVV. In de Franse voetbalcompetitie is Paris Saint-Germain opnieuw kampioen geworden. Dat is al voor de 5e keer op rij. PSG won gisteravond met 0-2 bij Lens, hun grootste concurrent. Met nog maar 1 speeldag te gaan telt PSG nu 9 punten meer dan Lens. En kan het dus niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milaan dan weer de beker gewonnen. Het won in de finale van Lazio met 2-0. Wisselend bewolkt met veel buien vandaag. Opnieuw kans op gedonder en korrelhagel. In de namiddag wordt het wel in het westen droger met meer opklaringen. Maxima tot 12 graden. En morgen eerst zonnig, later meer wolken en kans op buien bij 13 graden.
15: De Good Morning Show met Tony Talboom.

0: Ja, die was aan het carpoolen, maar toch niet zo druk vandaag. En we weten allemaal waarom zeker. Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Goedemorgen, het is Songfestivalweek bij Nostalgie. Straks bel ik daarom met Hugo Sigal, want die schreef geschiedenis op het Liedjesfestival samen met zijn kolleke. Ik heb ook een sympathieke luisteraar aan de lijn. Die komt alles vertellen over zijn favoriete Songfestivalartiest. Ik geef nu al mee dat dat Cliff Richard is. En we genieten natuurlijk ook van een vrije dag of zelfs een superlang weekend als het even mee zit. En dat doen we samen met Nostalgie Plus en de beste classics. Ja, en hopelijk ook een beetje mooi weer. Of moeten we daar helemaal niet op rekenen? Goedemorgen, Erwin. Ik hoor Erwin niet. We gaan hier nog eens proberen. Dag, Erwin. Kan je me horen? We kijken even na wat ik hier misschien verkeerd doe. Hallo, hallo, Erwin. Dag Erwin, hoor je me nu? Nee, geen succes. Ik ga het zo meteen nog eens proberen, maar dan gaan we eerst verder met Tammy Wynette en Stand By Your Man.
1: Het beste uit de 60s, 70s en

0: Ja, technisch probleempje met onze telefoon blijkbaar. Maar onze techniekers die werken eraan. Dus we gaan Erwin toch nog proberen te horen deze ochtend. The Rolling Stones die lieten zich inspireren door de Village People. Geloof het of niet, het is voor de song die er zo meteen aankomt toch wel zeer bijzonder voor een rockband. Benieuwd welke song dat is? Blijf zeker en vast hangen bij Nostalgie Plus.
1: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
2: Halleluja, brothers en sisters.
3: Halleluja, brother Bobby.
2: Vandaag is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
3: Halleluja.
2: En wat is het vandaag nog?
4: Hemelse korting.
1: Welke hemelse korting, brother Bobby?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
3: Halleluja, brother Bobby.
5: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
7: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
6: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
11: Manutan, Manutan.
10: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Manutan, Manutan.
10: Bestel op manutan.be.
12: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
13: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
14: Open op Hemelvaart.
11: Dovi-keuken.
13: Wij maken uw keuken in België.
15: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
16: Ja!
15: Carrefour.
16: Krevel.
17: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op 1 van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
16: Krevel. Leef beter.
18: De volgende patiënt, alstublieft.
19: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
20: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
21: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
20: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws.
21: Uh-huh.
20: Thuis.
21: Oké. Okay.
18: Ja, maar we willen slim kiezen.
21: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè.
18: Ah, ja?
20: Waarom?
21: Ah, maar krijg ruimte op.
18: Opruimen?
21: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
22: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
23: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
24: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
25: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
24: Ook open op zondagnamiddag.
26: Het beste uit de 60s, 70s en

4 voor 7:30 met London Beat. I've been thinking about you. En daarvoor de Rolling Stones, Miss You. En de inspiratie voor dat nummer, die kwam na een nachtje stappen. Tijdens dat avondje uit hoorde Keith en Mick, ja, de Village People. En dat werd dan door de Stones vertaald in de studio door de song Miss You, die je daarnet dus hoorde. Het werd trouwens ook hun eerste 12-inch. En daar bestaat ook een versie van, geperst in roze vinyl. Als je er zo nog eentje toevallig hebt liggen in je collectie, bijhouden, wees daar voorzichtig mee, want heel veel geld waard. Die roze 12-inch van de Rolling Stones en Miss You. Het is Eurosongweek bij Nostalgie Plus. En deze week kreeg ons landje alvast goed nieuws. Want we zijn erbij, hè. Zaterdag doet ons land mee tijdens de finale. Dan is er de 70ste editie van het Liedjesfestival. Als je benieuwd bent hoe dat heel lang geleden klonk, wel, blijf dan luisteren, want straks laat ik een stukje horen van het allereerste winnende nummer van het Eurovisie Songfestival. Dat was in 1956. Toen vond de eerste editie plaats. Toen won de Zwitserse zangeres Liz Assia. Meer daarover rond ongeveer 7:45. Dit is alvast Jim Croce om rustig mee wakker te worden.

0: Croce, die bracht de tijd op 19:30. Zo meteen dansen we met Jimmy James, meteen na Joe Lemaire. En dit is het nieuws met Frauke Caljon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. De 6 verschillende diensten zullen vanaf 2028 één eenheid worden. Volgens binnenlandminister Keijntij zal die fusie niet alle problemen in de Brusselse hoofdstad oplossen, maar is het wel een belangrijke stap in de strijd tegen de drugshandel. Keijntij wil ook andere politiezones fuseren. Hij wil dat het aantal daalt van 180 naar een 60-tal. In China heeft de Chinese president Xi Jinping de Amerikaanse president Trump ontvangen. Het gebeurde met een grote ceremonie op het Tiananmenplein in de hoofdstad Peking. De twee leiders hebben elkaar de hand geschud. Het is van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China bezocht. Trump en Xi Jinping zullen nu praten over de oorlog in het Midden-Oosten en de handelstarieven die ze elkaar opleggen. Ze willen de relatie tussen de twee landen verbeteren. En in het taekwondo is onze landgenote Sara Shahari Europees kampioen geworden. Voor de 3e keer al in haar carrière. Ze versloeg in de finale de Turkse nummer 2 van de wereld. Shahari is zelf nummer 1 van de wereld. Ze werd vorig jaar ook wereldkampioene. En op de Olympische Spelen van 2024 pakte ze brons. Wisselend bewolkt met veel buien vandaag. Opnieuw kans op gedonder en korrelhagel. In de namiddag wordt het in het westen droger met meer opklaringen en maximaal tot 12 graden. En morgen eerst zonnig, later meer wolken en kans op buien bij 13 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: En dan is het 7:55 ondertussen. Ja, het is een feestdag. Het is wel regenachtig weer, maar ik heb eigenlijk niks te melden. Alles gaat vlot op de weg op dit ogenblik. Dus houden zo.
3: De Good Morning Show.

0: het regent en het is een vrije dag. Dus nu is het misschien ook de tijd om te stemmen op jouw Eurosongfestival favorieten. Deze week is het Songfestivalweek bij Nostalgie. En morgen zenden we de beste 30 nummers uit die ooit meededen met deze liedjeswedstrijd. Jij kan je favorieten kiezen via nostalgie.plus. Begin daar nu nog mee, dat duurt maar een paar minuten. Gewoon even achter je computer gaan zitten en surfen naar nostalgie.plus. En binnen 10 minuten hoor je dan een fragment van het eerste liedje dat won op het Eurovisie Songfestival. Meteen na Los Bravos en David Bowie.
1: Profel. Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: David Bowie in het legendarische Life on Mars. Het is 13 minuten voor 8.
1: Het is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus.
0: Ja, we gaan deze week allemaal kijken. Hè. Of toch bijna allemaal. Maar wist je dat het exact 70 jaar geleden allemaal begon in het Zwitserse Lugano? We schrijven 24 mei 1956. Er deden slechts 7 landen mee. Geen flitsende ledschermen, geen vuurwerk, maar een deftig live orkest. En de allereerste winnaar ooit natuurlijk, dat was de Zwitserse zangeres Liz Assia met het liedje Refrain. Dat klinkt dus zo.

en het liep ook even fout, hè, want het orkest stopte midden in het nummer. Maar Asia heeft dat zeer goed opgepakt en opgevangen. En ze mochten gewoon opnieuw beginnen, wat resulteerde met de overwinning. Er deden dus slechts 7 landen mee. Elk land stuurde destijds 2 nummers in. En om de gemoederen goed te houden, werd na afloop alleen de winnaar bekendgemaakt. Aan alle andere deelnemers werd gezegd dat ze op de 2e plaats stonden. Dat was een beetje symbolisch natuurlijk. Zeer groot verschil met hoe het er vandaag aan toe gaat. Voor de echte fans van het Eurovisie Songfestival, Nick en Eva, die ken je misschien wel, hè, want ze komen hier ook geregeld op de radio. Nick en Eva van het Nieuwsblad, die maakten een toffe podcast over het Eurovisie Songfestival. Ze nemen je mee achter de schermen met die podcast en die kan je makkelijk terugvinden via de site van het Nieuwsblad. En straks hoor je Nick en Eva ook nog een keer bij Vrouwentongen. Dat is bij Lee natuurlijk. Vanaf 10 uur is hier weer en Nick en Eva die komen langs rond half

zes minuten voor acht. Ja, feestdag vandaag. Maar toch rijden die mannen, de renners, gewoon verder vandaag in de Giro d'Italia. En wie het allemaal een beetje heeft gevolgd, die zag dat onze Belgische sprintroef Arnaud Delis helaas moest opgeven. Toch wel een bizarre reden, vind ik. Hij hield een zware bacteriële infectie over aan opspattende koeienstront tijdens een koers eerder in ons land. Ja. Als je zo gaat koersen, de gevaren die loeren uit een onverwachte hoek, dat is duidelijk. En vandaag finisht de Giro in Napels, maar dan zonder Arnaud Delis. Dus ja, we gaan al wat energie geven voor iedereen die dat nodig heeft, ook voor de renners dan straks. Enfin, ja, deze geeft mij toch altijd energie. Een hele leuke soulplaat van George Benson. Eentje waar ik niet kan op blijven stilzitten. Ideaal om mee te ontwaken, dus deze Giving the Night, George Benson. Goedemorgen, zeer welkom bij Nostalgie Plus.

0: autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
5: Een dagje

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
3: En dit is de Good Morning Show. Wat fijn dat je hier weer bij ons bent met een lekkere kop koffie, hoop ik, en een lekker ontbijtje. Ik neem je mee naar Vrouwentongen met Leen, dus op naar 10 uur. En ik start dit uur ook weer met een Eurosong Classic. Deze keer Udo Jurgens. En Merci Chérie. Welkom allemaal, het is 8 uur. Dit is het nieuws met Vrouwtje Kaljon. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. De Universiteit Gent wil versneld uit de laatste 5 problematische projecten met Israëlische partners stappen. Dat heeft rector Petra de Sutter gezegd na de Raad van Bestuur. Sinds enkele weken bezetten pro-Palestijnse studenten opnieuw een campus van de UGent. Ze eisen dat alle samenwerkingen met Israëlische instellingen worden stopgezet. De Sutter benadrukt dat UGent niet alle projecten stopzet, maar enkel als de instelling betrokken is bij schendingen van mensenrechten. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. De 6 verschillende diensten zullen vanaf 2028 één eenheid worden. Volgens binnenlandsminister Kein Dij zal de fusie niet alle problemen in de Brusselse hoofdstad oplossen. Maar het is wel een belangrijke stap in de strijd tegen de drugshandel. Kein Dij wil ook andere politiezones fuseren. Hij wil dat het aantal daalt van 180 naar een 60-tal. In de Franse voetbalcompetitie is Paris Saint-Germain opnieuw kampioen geworden, al voor de 5e keer op rij. PSG won gisteravond met 0-2 bij Lens. Met nog maar 1 speeldag te gaan telt PSG nu nog 9 punten meer dan Lens en kan het niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milan dan weer de beker gewonnen. Het won in de finale van Lazio met 2-0. Wisselend bewolkt met veel buien vandaag. Opnieuw kans op gedonder en korrelhagel. In de namiddag wordt het in het westen droger met meer opklaringen en maximaal tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken en kans op buien bij 13 graden. En het weekend blijft zowat hetzelfde, wisselvallig weer tot 13 graden.
2: Good Morning Show met Tony Talboom.

0: van dit morgen in de Eurosong Top 30. Stem op jouw favorieten via nostalgie.plus.
1: Het is Songfestivalweek bij Nostalgie.plus.
0: Het was natuurlijk Udo Jurgens. Hij probeerde het festival 3 jaar op rij te winnen voor Oostenrijk. 1964 werd hij 5e, een jaartje later 4e. En zo kwam hij dichter bij de eerste plaats. En in 1966, dat is dus 59 jaar geleden ondertussen, bijna 60 jaar geleden eigenlijk, pakte hij met Merci Chérie eindelijk de felbegeerde trofee. Het is ook het eerste Duitsstalige liedje dat won. En zo schreef Udo dubbele geschiedenis. Hè. En misschien ook eentje om mee te pakken in jouw favoriete lijstje. Je weet het, hè, je kan die nog droppen voor onze Eurosong Top 30 die we nu vrijdag uitzenden. En dat is tussen 4 en 6 hier op deze radio. Stemmen doe je dus op onze website nostalgie.plus.

0: Ja, het is mei en dat trouwseizoen is dan ook volop bezig.
1: Marriage. Ja. Joining together two people.
0: Maar misschien moet je vanavond ook wel naar een feest, hè? Want ja, het is vandaag hemelvaartdag. Morgen kunnen we allemaal lekker uitslapen. Maar ja, och, garme die koppels die vandaag trouwen en die trouwfoto's moeten laten nemen in een park of zo met al die regen. Erwin, oh, man, wat is dat, zeg? Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Dag Tony. Ja, voldoende animo op de weerkaart. Voor de weermannen en weervrouwen is dat best spannend, maar ja, voor de mensen die vandaag trouwen is dat een pak minder. Dat
0: ja,
2: is,
0: ja. Ach. Ja, en ik kijk nu naar buiten en het is weer al stevig aan het regenen. Stevige bui op dit moment. Is dat zo voor heel de dag?
2: Ja, daar vrees ik voor. Of je moet wachten tot de late namiddag, de vooravond, dan wordt het aan zee geleidelijk een beetje droger. Maar ja, de tendens is toch wisselvallig met van alles en nog wat. Nu is het op de meeste plaatsen nog wel droog, moet ik zeggen. Als ik op het laatste radarbeeld bekijk, ja, in de regio Aalst een buitje, provincie Limburg ook, hier en daar al in de provincie Antwerpen.
0: Ja?
2: Maar er ontstaan in de loop van de ochtend nog meer buien. Geen paniek. Iedere provincie komt straks aan de beurt.
0: En dank u, Erwin.
2: Ja, ik kan er helaas niks aan veranderen. En ja, die buien die komen ook straks pittig uit de hoek. Met opnieuw kans op onweer en korrelhagel bij amper een graad of 12, 13. Maar, Tony, tussen de buien door is het vaak droog met soms uitbundig zonnetje. Dus voor de mensen die trouwen, even wachten tot het stopt met regen. En dan vlug, ja. een foto. Want ja, je moet snel zijn, want ja, daar is die volgende bij al natuurlijk. Hè.
0: Voilà, ik wou het net zeggen, zeer snel dan. Oké, en dan ja, toch misschien een beetje beterschap in het vooruitzicht?
2: Maar morgen toch niet echt. Er verandert weinig. Ja. Er ontstaan in de loop van de ochtend toch weer buien met opnieuw kans op onweer bij amper 11 tot 12 graden. Ja, dat is echt een thermisch dieptepunt. Ja, en ook het weekend verloopt wisselvallig. Al worden de buien vooral op zondag minder talrijk en vooral minder intens. De droge momenten duren wat langer, maar het raakt nog niet echt opgewarmd. Zaterdag 14 graden, zondag 15, 16 graden. Maar ik wil toch eindigen met een positieve noot. De meeste weermodellen laten toch een echte weersverbetering toe. Maar we moeten wachten tot volgende week woensdag. Dan zitten we plots ja, in temperaturen van ja, 3, 24 graden en veel zon.
0: Amai, dat is dan weer meteen een heel groot verschil. Maar goed dat je het zegt, Erwin, want je hebt me net gered van een zware depressie.
2: Ja, voilà. Net daarom.
0: Ja, voilà. Oké, toch een lichtpuntje om naar uit te kijken, maar eerst toch nog wat regen wegslikken dan.
2: Ja, zoiets, helaas.
0: Oké. Erwin, ik hoor je straks terug en merci. Ik wens jou dan toch een fijn weekend, maar het zal allemaal binnen zijn, zeker, hè?
2: Tot straks.
0: Tot straks.
2: Tada.
3: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Motown-geschiedenis in je radio. Het tiende nummer 1 hit voor de Supremes in de Verenigde Staten. Dat was een mijlpaal die maar weinig artiesten bereikten. De titel van de song is dan ook zeer toepasselijk. The Happening. En wat er dan gebeurde, was dat de naam veranderde naar Dinah Ross en de Supremes na deze. Zometeen hoor je Pink Floyd.
1: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
4: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
3: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
4: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
3: Nee.
4: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
3: Ja, ja, zoiets.
4: Je weet het niet, hè, mama.
5: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
6: The Good Morning Show.

grappig detail bij dit nummer. Het kinderkoor moest spijbelen om mee te kunnen zingen in de studio. En daarvoor werden ze beloond met een album en concerttickets van Pink Floyd. Maar pas veel later moest de band dan, op bevel van de rechter zelfs, royalties aan hen uitbetalen voor hun medewerking aan The Wall. Straks de allereerste Amerikaanse nummer 1 hit van Elton John. Meteen na deze droom van Elfenville. Ja, toch verpakt in mooie melodie die al generaties blijft hangen. Let's

0: het eerste kroonjuweel van Elton John in de Amerikaanse hitlijsten. Dat is deze Crocodile Rock. We zijn onderweg naar de Beach Boys en Carpenters. Het is 8:30. Dit is het nieuws met Vrouwke Kaljong. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ex-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès krijgen de titel van minister van Staat. Dat schrijft VRT Nieuws. Minister van Staat is de eretitel voor wie zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in de politiek. In ons land kregen al meer dan 180 politici de titel. Maar het is al 7 jaar geleden dat dat nog eens gebeurde. Veel gevolgen heeft de titel niet. Wie minister van Staat wordt, kan bijvoorbeeld een staatsbegrafenis krijgen met een militair eerbetoon. In China heeft de Chinese president Xi Jinping de Amerikaanse president Trump ontvangen. Het is al van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China bezocht. Trump en Xi Jinping hebben gepraat over de oorlog in het Midden-Oosten en de handelstarieven die ze elkaar opleggen. Ze willen de relatie tussen de twee landen verbeteren. Maar Xi Jinping sluit een conflict met de VS niet uit als de gesprekken rond Taiwan fout lopen. En in het taekwondo is onze landgenote Sarah Shahari Europees kampioen geworden. Voor de 3e keer al in haar carrière. Ze versloeg in de finale de Turkse nummer 2 van de wereld. Shahari is zelf nummer 1 van de wereld. Ze werd vorig jaar ook wereldkampioene. En op de Olympische Spelen van 2017 pakte ze brons. Wisselend bewolkt met veel buien vandaag. Opnieuw kans op gedonder en korrelhagel. In de namiddag wordt het in het westen droger met opklaringen en maximaal tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken en kans op buien bij 13 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
3: The Good Morning Show.

0: Wat een heerlijke stem toch, hè? Carpenters and Close to You. Goedemorgen.
1: Het is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus.
0: Ja, en morgen tussen 4 en 6 is er de Songfestival Top 30. We krijgen dan bezoek van Lisa Delbo. Zij mocht exact 30 jaar geleden, in 1996, ons land vertegenwoordigen met Liefde is een kaartspel. En sympathiek van haar dat ze kon meedoen met de Songfestival Top 30 hier bij Nostalgie Plus. Laat ons trouwens ook weten wat jouw favoriete Songfestivalnummer is. Zo wordt die Top 30 alleen maar mooier. Exacter, exact dus de keuze van onze luisteraar, van jou dus. En stemmen doe je op nostalgie.plus. Zometeen haal ik er de keuze van luisteraar Luc Meerte bij. Dat is een onvergetelijke song van Cliff Richard. Maar eerst nog Pino Danjo. We gaan voor Italiaanse disco. En ook John Lennon komt eraan met het mooie Imagine.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Krevel.
4: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
5: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
6: Oh my god, mama!
7: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op JBC.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Win for Life.
3: Win for Life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
3: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: The Good Morning Show.

0: kijken. En dan stopt het ook eventjes met regenen hier in Antwerpen toch. Met deze John Lennon en Imagine.
1: Het is Songfestival Week bij Nostalgie Plus.
0: Ja, met morgen onze Eurosong Top 30. Dat weet je al, hè, tussen 4 en 6. Luc, goedemorgen.
2: Hey, dat Tony. Goedemorgen. Hey,
0: ja, zeg, jij hebt een geweldige Eurosong Classic gekozen. Maar daar hangen ook een heel pak mooie jeugdherinneringen aan vast, hè?
2: Natuurlijk. Ik was toen 12 jaar. Ik ben beginnen kijken naar het Songfestival toen ik 10 jaar was. Hè.
0: Ja.
2: Dus dat was, dat was rond als Udo Jurgens won met Merci Chérie. Dus
0: 1967 moet het geweest zijn.
2: Ja. Beginnen kijken. We zijn nu in 67 met Cliff Richard. Ja. Uh-huh. Hij heeft dat niet gewonnen, maar hij blijft voor mij altijd de eeuwige verliezer. Een beetje, want in 1973 was hij ook maar derde met Power to All Our Friends.
0: Ja, dan
2: maar
0: vraag je toch af hoe zo'n artiest het Eurovisie Songfestival, ja, dat hij dat niet wint. Hè? Want het is ook een fantastisch nummer, toch? Congratulations heb je gekozen.
2: Inderdaad.
0: Hè? Ja?
2: Maar wat was er? Wij kenden al die artiesten niet. Er was geen sociale media.
0: Nee.
2: En wij wisten amper wat ons eigen nummer was als Wallonië instuurde. We wisten wel wat Nederland soms was, omdat we veel naar de Nederlandse televisie keken. Maar Cliff Richard was een naam die er toen uitsprong, omdat hij al hits had vooraf gemaakt. Dus Cliff Richard was hier al een beetje bekend. Bovendien was het een goed uitziende kerel, dat moet ik toegeven, vlot overkwam. En Congratulations, ja, in het Engels dan ook nog gezongen, dat kwam, was enorm goed, dat sloeg enorm aan bij iedereen. En ondanks dat hij dus maar op één punt dat hij verloor, heeft hij toch uiteindelijk dat nummer groot gemaakt en is ook zijn carrière helemaal een hele andere richting uitgegaan.
0: Ja, een van de grootste carrières, hè, eigenlijk. Hè?
2: Absoluut, absoluut. En ik heb onlangs nog eens iets gevonden van hem, dat hij samen met Helmut Lotti Danny Boy gezongen heeft.
0: Ja, juist.
2: Prachtige versie, prachtig. Echt waar.
0: Ik hoor het, Luc, je bent echt een fan, hè, van Cliff Richard.
2: Ik ben die toen ook beginnen volgen. En die man, dat was toen een Bart Kael op de televisie in 67, want dat was zo'n springersveld. En die kwam dan, congratulations, dat was zo'n enthousiast nummer.
0: Zeg,
2: en ik ben die blijven
0: als je dat, want ik ga het zo meteen voor je opzetten. Als je dat dan hoort, welk moment brengt dat nummer jou dan?
2: Terug naar de televisie toen we daar naar uitkeken. Want wij wisten toen, een week ervoor werd er wat promotie gemaakt. En wij keken daar naar uit. Ik ging naar mijn grootouders samen naar televisie kijken. Naar het Eurovisie Songfestival. Want dat was een gebeurtenis toen.
0: Ja, zwart-wit. Absoluut. Ook. Zwart-wit tv. En dan met snoepjes erbij of zo.
2: Wij hadden, maar dat is wel waar. In 67 zou de eerste kleuruitzending geweest zijn.
0: Uh-huh.
2: Maar wij hadden nog zwart-wit televisie. Dus dat inderdaad met snoepjes en van die koekjes erbij en zo allemaal.
0: En de buren misschien ook nog mee in de zetel.
2: Ja. En wie er ging winnen, of niet. En je moet ook, toen was het nog allemaal live gezongen en met live orkest.
0: Ja, dat is ook niet meer. Hè. Zeg, om daar even op verder te gaan. Ja. Kijk je vandaag nog naar het Songfestival of was het vroeger toch net dat tikje magischer?
2: Het is nu meer het Eurocircusfestival voor mij geworden.
0: Ja. Dus moet ik daaruit afleiden dat je niet meer kijkt?
2: Vorig jaar was het de laatste keer.
0: Ja,
2: ik heb het toen afgehaakt. Ik heb nu alleen naar de uitslag gekeken wie het zou doorgaan. Ik heb het opgenomen, hè. Dus ik heb gewoon gekeken wie gaat nu door naar die halve finale.
0: Ja, je wilde toch een klein stukje meepikken. Ja.
2: Wat blieft?
0: Je wilde toch een klein stukje meepikken.
2: Ik wil het nog een klein beetje meepikken, maar uiteindelijk, als ik dan ook zie bijvoorbeeld die act van België, dat meisje daar best, maar we moeten toegeven, ze zingen een beetje vals in het begin.
0: Ja. Maar ze staat wel in de finale, hè?
2: Ja,
0: dus wie weet, hè? Toch weer een klein kansje voor België. Zeg, weet je wat we gaan doen, Luc? We gaan gewoon terug naar die heerlijke nostalgie van vroeger met Cliff Richard. Ik stel voor dat je je radio keil uitzet en
2: meezingen. Ik ga hem terug openzetten, want ik had hem een beetje afgezet omdat we anders misschien problemen hadden tijdens het telefoongesprek. Maar ik ga meezingen.
0: Ja.
2: Ik ga meedansen hier nu.
0: Voilà. Voor jou, Luc, Cliff Richard, en bedankt om jouw keuze hier te delen. En ons even terug te katapulteren naar je jeugd. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Je wel.

0: Ja, jeugdherinneringen van Luc, die amper 12 was, 1967. En hij zag Cliff Richard met Congratulations op tv tijdens het Eurovisie Songfestival. En dat is hem voor altijd bijgebleven. Het is 8:45. Ik ga nog even Werner erbij halen. Ja, want dat weer, wat een kwakkelweer zeg. Het lijkt wel of maart en april samenspannen. Ja, maartse en aprilse grillen allemaal tezamen, niet waar, Werner?
1: Ja, Tony, en toch zijn we al een eindje gevorderd in de maand mei. Nu, zo uitzonderlijk is dat ook weer niet. Het is nu eenmaal nog geen zomer, maar lente. En in een tussenseizoen kunnen we ons aan zo'n beetje van alles verwachten. En dat is ook vandaag het geval. Straks begint die buienmolen weer op volle toeren te draaien. Stevige buien met kans op onweer en hagel. Maar tussen de buien door knapt het op en komt de zon af en toe tevoorschijn bij straks hooguit 13 graden. Later vanmiddag en vanavond duren de droge momenten al wat langer en zijn er minder buien. Morgen ongeveer hetzelfde weerscenario. Begint vaak droog met enkele zonnige momenten, maar dan worden de wolken opnieuw dreigend en ontstaan er buien bij een graad of 12. En tijdens het weekend worden de opklaringen breder. De buien zijn in de minderheid, maar het is nog te vroeg voor de korte broek bij 15 tot 16 graden.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Hemelvaart.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Deze week Hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
5: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: krijg je bij aankoop vanaf twee artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt... Wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
8: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
9: Donderdag 14 mei laat dat lange, lange weekend maar goed beginnen met pure songfestivalmagie. Ik heb zo meteen Johnny Logan in Hold Me Now. Samen met de Zweedse Loreen, een van de enige deelnemers die meerdere keren het Eurovisie Songfestival won. Your golden years, nostalgie plus. Het is ruim 9 uur, dit is het nieuws met Vrouwke Kaljonde. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Testaankoop wil een centrale Europese aanpak voor terugroepacties van auto's. Aanleiding is een Bano-reportage waaruit blijkt dat er na 10 jaar nog altijd BMW's rondrijden die plots in brand kunnen vliegen. De terugroepacties van BMW verlopen traag en volgens Testaankoop wordt de verantwoordelijkheid nog te vaak gelegd bij consumenten zelf. Ze moeten zo zelf te weten komen of hun auto wel veilig is en zelf een afspraak maken bij de garage. Minister van Consumentenbescherming Beenders wil nu samen zitten met BMW. Ex-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès krijgen de titel van minister van Staat. Dat schrijft VRT Nieuws. Minister van Staat is de eretitel voor wie zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in de politiek. In ons land kregen al meer dan 180 politici de titel. Maar het is al 7 jaar geleden dat dat nog eens gebeurde. Veel gevolgen heeft de titel niet. Wie minister van Staat wordt, kan bijvoorbeeld een staatsbegrafenis krijgen met een militair eerbetoon. In China heeft de Chinese president Xi Jinping de Amerikaanse president Trump ontvangen. Dat is al van 2017 geleden. Trump en Xi Jinping hebben gepraat over de oorlog in het Midden-Oosten en de handelstarieven die ze elkaar opleggen. Ze willen de relatie tussen de twee landen verbeteren. Het gesprek verliep goed, maar Xi Jinping sluit een conflict met de VS niet uit als de gesprekken rond Taiwan fout lopen. Erg regenachtig, lokaal ook kans op gedonder en korrelhagel. In de namiddag wordt het in het westen droger met meer opklaringen en maximaal tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken en kans op een bui bij 13 graden. En het weekend blijft zowat hetzelfde, wisselvallig weer tot opnieuw 13 graden dan.
8: The Good Morning Show met Tony Talboom.

0: 7 over 9, ja. En dit was de ultieme revanche voor Johnny Logan.
1: Het is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus.
0: Want hij schreef dit nummer nadat zijn huwelijk was gestrand en zijn carrière na zijn eerste Songfestivalwinst in 1980 volledig was ingezakt. Met deze overwinning in 1987 is Johnny Logan de enige artiest in de geschiedenis die het Eurovisie Songfestival 3 keer heeft gewonnen. Hij won dus in 1980 als zanger, in 1987 als zanger en componist en in 1992 nogmaals als componist met de zangeres Linda Martin. Maar wat je misschien niet weet, vlak voor de legendarische finale in Brussel, het nummer dat je daarnet hoorde, was de Ierse delegatie doodsbang dat Logan zijn stem zou verliezen door stress. De zanger die kampte dan ook nog eens met een zware verkoudheid en moest backstage aan de beademing met stoom om überhaupt te kunnen zingen. Maar het is dan toch gelukt, hè. Tweede overwinning voor Johnny Logan. Nostalgie. Donderdag 14 mei. Ik hoop dat je van een vrije dag geniet. En samen wakker worden, dat doe je natuurlijk met de grootste classics. Ik heb deze voor jou. Chic, My Forbidden Lover. En zometeen ook Elvis. Elvis.

0: Elvis bij Nostalgie Plus. En ik heb meteen al een volgend icoon. En misschien ook wel een klein duiveltje. Ja, James Brown en Sex Machine. Deze definitieve singleversie die je zo gaat horen, werd in 1970 in de studio in slechts één take live opgenomen. Ja, James Brown die eiste absolute perfectie van zijn muzikanten. Hij ontsloeg trouwens eerder die week nog zijn complete oude achtergrondband, omdat ze klaagden over het loon. Voilà, geen makkelijke baas dus, die James Brown. En op deze Sex Machine krijgt trouwens funklegende Bootsy Collins zijn eerste kans.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead, go ahead. I want to get into it, man, you know. Go ahead. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off?
2: Go ahead.
1: One, two, three, four.

0: last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
3: Nee, Marieke wel.
5: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
6: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
8: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen

0: Lionel Richie en All Night Long. Straks vanaf 10 uur Leen met Vrouwentongen. En op de middag hoor je Michel Follet. En ik heb ook nog een leuke babbel met Hugo Sigal over zijn legendarische deelname aan het Eurovisie Songfestival. Samen met zijn kolken, dan zitten we even terug in die heerlijke 70s. En nu gaan we zelfs nog een beetje verder terug. Hier bij Nostalgie Plus met deze van Armand uit 1966.
1: Ben je blij?

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: nostalgie plus met heerlijke disco van Donna Summer. Dit was Bad Girls. En wij genieten ondertussen van een lang weekend. Zaterdag de finale van het Eurovisie Songfestival. Ja, of je nu kijkt of niet, het Songfestival, dat blijft toch voor vele fijne herinneringen oproepen. Samen meezingen vanuit de zetel, favorieten verdedigen, ja, en zelf punten uitdelen, dat vooral. En dat kan je nu ook doen, hè. Jij kan voor jury spelen, want morgen luister je tussen 4 en 6 naar de Songfestival Top 30. De grootste Eurovisie-klassiekers, samengesteld door onze luisteraars. Je favorieten die steun je op nostalgie.plus. Daar kan jij dus punten gaan geven. Straks halen we ook unieke herinneringen boven met Hugo Sigal over dat onvergetelijke Belgische Eurosong-hoofdstuk met Nicole. En morgen maakt Lilian Saint-Pierre haar opwachting. Maar ook Lisa Delbo komt langs tijdens onze Eurosong Top 30. Kortom, dit verlengde weekend krijgt nu al 12 punten, zeker als je bij Nostalgie Plus blijft.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: zo zaten we weer even in de nachtclub de Copacabana met Barry Manilow. Ja, en die pluimen en die glitter, die hou ik nog even bij, want ik heb hier iemand die daar alles over weet.
1: Het is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus.
0: Dag Hugo, welkom, goedemorgen. Hoe gaat het met jou?
2: Heel goed, dankjewel. Okay. Net verhuisd achter de rug en ik zit op een plaats, alles hangt en staat waar het moet staan en hangen. Dus ik ben heel gelukkig hier in Antwerpen.
0: Oké, perfect. We kennen jou natuurlijk vooral als zanger. En legendarisch uiteraard jouw deelname aan het Eurovisie Songfestival met Nicole. Wat komt er dan als eerste naar boven, als ik dat zeg?
2: Dat was een fantastische periode. Uh-huh. En dat komt als eerste naar boven. En ondanks onze laatste plaats hebben wij ons nog rot geamuseerd. Echt waar. Ondanks het feit dat we niet zoveel contact hadden met de andere artiesten, was heel bewust gedaan, denk ik. Omdat ook de eerste keer was dat Israël meedeed en er waren heel zware bewakingsgasten die rondliepen met Kalashnikovs en zo. En daardoor hadden we ook heel weinig contact met de rest van de artiesten. Vond ik wel heel jammer. Maar het blijft een fantastische periode geweest, ondanks onze laatste plaats. De reden waarom dat wij laatst waren, en kan ik alleen maar toedienen aan het feit dat wij heel erg opvielen met onze paarse kostuumjes. Dus plateaus voor iedereen dacht van, oei, wat is dat hier? Ja, een gewone zanger stond daar in een zwarte smoking of hoog uit een blauwe smoking. En de dames die stonden altijd in een heel prachtig avondkleed. En wij konden daar ineens voor mij olifanten pijpen en plateaus schoenen. En dat was even, wij kwamen uit een ander wereldje blijkbaar in die periode.
0: Baanbrekend,
2: maar
0: toch?
2: Jaar daarop, ja, absoluut baanbrekend. Want het jaar daarop kwam ABBA met Waterloo. En wat hadden die aan? Plateaus schoenen, steentjes, al wat gewauw. Dus,
0: ik wilde het eigenlijk toevoegen, maar ik hoorde het je liever zelf vertellen.
2: Ja.
0: Zeg, is er nog zoiets uit die periode, zo'n moment achter de schermen misschien, dat je nog nooit eerder hebt verteld of durven vertellen?
2: Maar moet je eerlijk zeggen, wij zijn al een open boek geweest in die periode.
0: Ja.
2: En ik geloof niet dat wij iets achtergehouden hebben. Hetgeen wat ik daarnet gezegd heb, wat ik heel jammer vond, Cliff Richard stond toen ook in het programma. Maar wij hebben die eigenlijk nooit gezien.
0: Zware veiligheidsmaatregelen zelfs toen al.
2: Ja, zware veiligheidsmaatregelen. Wij moesten elke keer als wij die zaal binnenkwamen, moest Nicole, iedereen trouwens, moest de jacosje open gedaan worden, moest alles nagekeken worden, alsof dat het weet niet wat ging zijn. En het eigenaardige was, het Songfestival was gedaan. En iedereen was weg. Al die militairen waren weg, politie was weg, dan mocht een boel ontploffen. Maar dat is echt waar. Dan heb ik zo'n idee van, allee, nu mag het ontploffen.
0: Ja.
2: Het Songfestival is geweest, dus...
0: Gelukkig is dat niet gebeurd. Alleen een muziekpommetje dan. Hè. Kijk je vandaag eigenlijk nog altijd? Volg je het nog een beetje?
2: Wel, ik moet eerlijk zeggen, ik ben een beetje afgehaakt sinds een paar jaar. Ook door omstandigheden dat ik op die moment niet thuis was of ergens moest zijn. En want nu niet, deze keer zal ik het ook niet kunnen zien, geloof dat het de 16e is, geloof ik, 16 mei.
0: Ja, klopt.
2: Dat ben ik zeker. En dan zit ik in de Champagne-streek en dan zijn we met 10 vrienden. Zo elk jaar gaan we naar de Champagne-streek voor een viertal dagen. En ik denk niet dat ik dan het Songfestival ga volgen. Maar ik ga het wel opnemen. Voor de liefde, dan kan ik doortrappen. Ja.
0: Dat gevoel ken ik. En zeg Hugo, Champagne-streek, dat is ook niet zo slecht zeker, hè?
2: Nee.
0: Voilà.
2: Dat is ook geen. En je weet het, onze lievelings en het is nog altijd onze lievelingsdrank.
0: Ja. Van velen, denk ik. Onze luisteraars die stellen trouwens momenteel hun ultieme Eurosong top 30 samen. Welke song mag daar volgens jou absoluut niet in ontbreken?
2: Eigenlijk zijn er eigenlijk twee, maar ik sowieso Waterloo. Ik ben een hele grote ABBA.
0: Uh-huh.
2: Maar wat we zeker en vast niet mogen laten vergaan is Eris toen van Don Mocedade.
0: Zeer mooi gezongen, hè?
2: Ja, dat is. Die waren trouwens tweede tijdens onze uitzending in Luxemburg. En we hebben die nog eens mogen tegenkomen op het 50-jarige jubileum van het Eurovisie Songfestival in Kopenhagen, waar we uitgenodigd waren. En fantastisch nummer. Ik hoop dat het er in de top 30 komt.
0: Hugo, fantastisch om je herinneringen met ons te delen. En vooral bedankt voor die muziekgeschiedenis die jij toch hebt neergezet op het Eurovisie Songfestival. En altijd een warm plekje heeft bij zoveel luisteraars.
2: Daar ben ik heel erg fier en blij om. En ik wens aan alle luisteraars het allerbeste. Blijf gezond, geniet van het leven. En Skolk en ik, wij zeiden altijd, believe in the beauty of your dreams.
0: Dat is een mooie om mee te eindigen.
2: Ja.

Euro Songweek bij Nostalgie Plus, ook bij Leen. Want om 11:30 krijgt ze bezoek van Nieuwsblad-podcastmakers Nick en Eva. En vandaag gaan ze het hebben over politiek op het Eurovisie Songfestival. Is dat nu wel of niet aanwezig? Ja, wat denk jij? Straks om 11:30 meer daarover. Ik wens je nog een zeer fijne donderdag.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
3: Halleluja, brothers en sisters.
2: Halleluja, brother Bobby.
3: Vandaag is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
3: En wat is het vandaag nog?
4: Hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bobby?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bobby.
5: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Mens bestaat 15 jaar.
8: Happy birthday!
7: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Mens 5-5. Nu ook bij Proximus.
9: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
10: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
11: Deze week is Songfestival Week bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
12: Ik open Vrouwentongen zometeen met de allereerste winst op het Eurovisie Songfestival voor een land dat nu niet meer bestaat. Your golden years, Nostalgie Plus. Het is precies 10 uur, het nieuws krijgen we van Fraukje Kallion. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Testaankoop wil een centrale Europese aanpak voor terugroepacties van auto's. Aanleiding is een Pano-reportage waaruit blijkt dat er na 10 jaar nog altijd BMW's rondrijden die plots in brand kunnen vliegen. De terugroepactie van BMW verloopt traag en volgens Testaankoop wordt de verantwoordelijkheid nog te vaak gelegd bij consumenten zelf. Ze moeten zo zelf te weten komen of hun auto wel veilig is en zelf een afspraak maken bij de garage. Minister van Consumentenbescherming Beenders wil nu samenzitten met autobouwer BMW. De quarantaine op het cruiseschip in Bordeaux wordt deels opgeheven, dat melden de Franse autoriteiten. Op het schip is een buikgriepvirus uitgebroken. Niemand is ernstig ziek, maar passagiers die symptomen hebben moeten in hun kajuit blijven. Alle andere passagiers mogen wel vrij rondlopen. Op het schip is ook 1 man overleden, maar dat is niet gelinkt aan de buikgriep. Hij stierf aan de gevolgen van een hartstilstand. Opnieuw grote Russische luchtaanvallen op Oekraïne. Het Russische leger zou meer dan 600 drones en 50 raketten hebben afgevuurd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Bijna 50 aanvallen konden niet gestopt worden. Daarbij zijn 1 dode en 16 gewonden gevallen. Ook verschillende gebouwen raakten beschadigd. Volgens de Oekraïnse president Zelensky vuurde Rusland gisteren ook al minstens 800 drones af. Bij die aanvallen kwamen 6 mensen om het leven. Erg regenachtig, lokaal ook kans op gedonder en korrelhagel. In de namiddag wordt het in het westen droger met meer opklaringen en maximaal tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken en kans op buien bij 13 graden. En het weekend blijft zowat hetzelfde wisselvallig weer tot 13 graden.
11: Vrouwentongen met Leen de Marais.

Ik was dat liedje helemaal vergeten. Rock Me van Riva, de allereerste winst dus voor Joegoslavië, 1989. Dat bestond toen nog, Joegoslavië. Daarna zijn ze daar beginnen te vechten en nu staan ze op het Eurovisie Songfestival als Kroatië, Servië, Bosnië, Montenegro enzovoort. Een van de redenen, denk ik, waarom de liedjeswedstrijd nu verspreid is over meerdere dagen. Hè. Goedemorgen, de communie- en lentefeesten die zullen inventief moeten zijn vandaag en morgen. Ik zag gisteren op het nieuws dat er een rush is op partytenten en buitenverwarmers. En als je zo'n feest hebt, bon chance. En vooral, in plaats van die naaldhakken, botten die tegen de regen kunnen. Dat wens ik jou. Hier is het business as usual. Met de beste classics uit de 60s, 70s en 80s. Welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentongen.

0: Het lichaam van een oppervrouw en de stem van een opperman, dat is Amanda Lear. Follow me.
1: Gaat vreemd.
0: En toen kwam jij, Jennifer Jennings, dat zong Louis Neefs gisteren hier in Leen Gaat Vreemd, Eurovision. En dus mag die melancholische canzone van Tozzi en Raf het vandaag nog eens proberen, hè?

0: Avicii won dat jaar met een ander liedje, het festival van Sanremo, en schreef nadien samen met Raf Gente Di Mare. Ze werden er derde mee in 1987. Uitdager vandaag is een nummer waarvan ik een berichtje binnenkrijg via onze site dat het zeker niet mag ontbreken in de Eurovision Top 30. Daar ben ik het helemaal mee eens. Mocedades met Eres tu, Eurovisie 1973 schrijven we. En ze werden tweede na Tutor Conetraven aan Marie David. En voor Cliff Richard's Power to All Our Friends. A is dus Gente Di Mare van Tozzi en Raf. En B is Eres tu van Mocedades vandaag in de Leen gaat vreemd.
1: Wat kies jij?

0: Zelfs als je dit niet begrijpt, dan weet je nog dat het over een break-up gaat. It's over level 42. In 1987 gaan we in De Leen gaat vreemd Eurovisie. Voor een nummer uit datzelfde jaar, uit 1987. Ze stonden met twee op het podium. Tozzi en Raf, Gente di Mare. Of gaan we voor dat zestal van Mosse Dades uit 1973, RS2. A is Gente di Mare en B is RS2. En jouw keuze, die zie ik wel komen. Via onze berichtenbox, kan via onze site Nostalgie Plus, waar je ook een WhatsApp berichtje kan versturen.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Elizawashear heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashear.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: De volgende patiënt, alstublieft.
2: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
3: Ja, maar je gaat gewoon eerlijk zijn, hè?
4: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
3: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
1: Okay. Ja, maar we willen slim kiezen.
4: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
1: Ah, ja?
3: Waarom?
1: Ah,
4: maar krijg ruimte op.
1: Opruiming?
4: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
0: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Magri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

0: Gaat vreemd.
1: Een heel tof liedje, die Barry Maguire en Eve of Destruction, maar geen Eurovisie Songfestival liedje. Zoveel is duidelijk. Wat dat wel is, dat zijn de twee voorgestelde songs voor vandaag. Gente Di Mare van Tozzi en Raf. Echt een heel mooi Eurovisie liedje. En Er is toe van Mosedades natuurlijk ook. Bijna eenstemmig is er gekozen voor dat ene nummer. En ik vermoed dus ook dat het morgen in de Eurovisie Songfestival top 30 hier bij Nostalgie Plus tussen 4 en 7 zeer hoog zal scoren. En dat is deze hier.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.com.

129 punten voor Anne-Marie David, voor Luxemburg, 125 voor Mosedades, voor Spanje met RS2 en Cliff Richard scoorde 2 punten minder, 123. Alle punten lagen blijkbaar in 1973 zeer dicht bij elkaar, maar deze RS2 was, dat vindt iedereen nadien, zeker de morele winnaar van dat Eurovisie Songfestival anno 1973. Ik vermoed dat hij morgen zeer hoog zal scoren, maar dat beslis jij natuurlijk. Ga vooral naar onze site nostalgie.plus en stem daar je favoriete Eurovisie Songfestival liedjes in die top 30, zodanig dat wij morgen, het duurde 3 uur lang, een mooie top 30 krijgen.

0: Mocht je dat al van plan zijn, Dancing in the City, oppassen voor glibberige straatstenen, want het is nat daarbuiten. Maar we gaan het ons allemaal niet aantrekken.
1: Lekkers met Leen.
0: Want ook op deze Onze Lieve Heer Hemelvaart laat Timon zich zien met een gerechtje dat hem terugbrengt naar zijn jeugd. En misschien wel het begin is van die kokskills van hem. Zometeen.
2: Mannekes, hier is brother Bambi.
3: Halleluja, brothers en sisters.
4: Halleluja, brother Bambi.
3: Vandaag is het weer zover.
5: Hemelvaartsdag.
4: Halleluja.
3: En wat is het vandaag nog?
5: Hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bambi?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
4: Halleluja, brother Bambi.
6: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
8: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
7: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
8: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
7: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
8: Ah, dat is duidelijk.
7: Ja.
9: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
10: Peugeot. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
11: Manutan, Manutan.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Manutan, Manutan.
10: Bestel op manutan.be.
1: Your Golden Years.

0: Lekkers met Leen.
1: Jawel, het is tijd om aan eten te beginnen denken. Timon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En voor de pasta van vandaag gaan we denk ik terug naar jouw kindertijd. Hè?
2: Nostalgie.
1: Nostalgie. Plus.
2: Ja. Ja, voor mij is dat het gerechtje, receptje, dat ik denk als kind als eerste kon maken.
1: Ah.
2: Mijn eerste, ik kon zo wat kleine dingetjes in de keuken.
1: En hoe oud was de kleine Timon dan?
2: Ik was 13, 14 jaar. Maar mijn zus is wat jonger. Mijn zus is 6 jaar jonger. Dus dat was zo de eerste periode. Ik denk dat zij een jaar of 7 was. En dan was ik 13, 14 jaar.
1: Ja.
2: En dat is zo de eerste periode dat je ouders het bijna durven om je zonder babysit thuis te laten.
1: Ja.
2: En dan mijn mama voor deed dan de mise en place voor mij. En ze maakte een soort penne met zalm en broccoli. En eigenlijk is dat niet zo moeilijk om te maken. Dus wat...
1: Maar wacht, zij deed de mise en place ja. En dan moest jij het nog
2: en
1: wel
2: ik
1: maken.
2: Ik moest dat s'avonds nog afwerken.
1: Maar zeg, hoe tof is dat?
2: Ja. Ah. Ik had al een paar keer maar gemaakt.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk, wat heb je nodig? Je hebt penne nodig, gekookte penne. Een beetje culinaire room, van die room dat je koopt in de supermarkt. Een roomkaas, like zo'n Philadelphia, maar gewoon een normale, een klassieke. Broccoli. En zij kookte mijn broccoli al, dus zij ging het al gaan voorblancheren.
1: Ah, ja.
2: Dat mijn
1: okay.
2: broccoli al gaar was. En een pak gerookte zalm. Het enige dat ik dan nog moest doen, s'avonds, was een pannenkoek op het vuur zetten. En dan had mijn penne erin, maar die was al gekookt, maar die was koud. En dan wist ik, ik moest daar mijn room bij doen, want dan ging die penne terug opwarmen. En mijn kruidenkaas. En dat even laten allemaal aanstoven, dat ik een soort kaassausje kreeg. En dan moest ik gewoon mijn broccoli, dat ik nog een klein beetje moest versnijden, erbij doen. En als laatste, gewoon de gerookte zalm.
1: De gerookte zalm.
2: Plukken en erbij doen. En dan had ze ook altijd wat dillen. En hoe ouder dat ik werd, dan mocht ik de dillen zelf snijden. Als ik jong was, was die dillen voor mij al versneden. Dan moest er ook bij. En dan wist ik, ja, een beetje peper en wat zout. Dat kon ik nog wel. Ik moest dat allemaal even laten aanstoven. En ik wist van het moment dat die gerookte zalm zo licht rozig begon te worden, was dat perfect. En tot op vandaag gebeurt dat vaak als mijn zus bijvoorbeeld bij mij thuis komt, dat wij die pasta nog maken.
1: Wow.
2: Ja, en dat is zo en goed. Hij wil dan zo goed veel Parmezaanse kaas daarover.
1: Oeh, ja, zelfs met de zalm. We trekken ons dan niet aan, hè?
2: Sorry, Italianen.
1: Ja.
2: Maar ik was toen jong, hè. Ik wist het toch nog. Ik was jong en onervaren.
1: Trouwens, wij mogen doen wat we willen. Wat is
2: dus,
1: dat nu?
2: Ik vond dat.
1: Zeg, herinner je of je dat toen al tof vond om dat te doen en om dat te kruiden? En
2: ik vond dat de max.
1: Om te proeven.
2: En ik weet ook dat ik heel snel de stapjes zelf wou beginnen doen. Dat ik zei tegen mama, kijk, 14, 15. Ik zeg, moet je die pasta niet meer koken? Ik zag je wel zelf al een minuut koken. En dan merkte ik ook dat die pasta lekkerder werd. Omdat je die penne in plaats van voorgekookt kreeg van mijn mama, dat je die zelf begon te maken.
1: Ja.
2: En zelf mijn broccoli blancheren. En ik merkte toen al, lang voordat ik naar de hotelschool ging, als je die broccoli wat te lang in dat water liet, dat dat bruin werd. Dus dat is eigenlijk niet, dat mag niet. Dus we gaan die gewoon heel kort, totdat het gaar is. En dan in een bol met ijsblokken. En dan, ze zijn van die kleine trucjes dat ik toen al wel wat in de hand had. Dus,
1: Kijk, leer je kinderen of je kleinkinderen, laat ze zelf ook van alles doen in de keuken.
2: We hadden wel geen gasvuur, hè. Dat is misschien belangrijk. We hadden gewoon een elektrisch vuur. Dus het was geen vuur aan de pas. Hè.
1: Nee, maar ik denk dat er veel mensen zijn nu met een keramische of een inductieplaat. Ja. Ja. Zalm met broccoli en kruidenkaas en daar penne bij à la Timon.
2: Superlekker.
1: Superlekker. Dankjewel.
2: Tot morgen.

Serge komt in een berichtje nog eens terug op het gerechtje van Timon. Hij zegt, als je de zalmnuis vervangt door... Dus je hebt penne, je hebt broccoli en dan met tomatenpuree. Ook lekker hoor. Serge, ik heb honger hoor.

0: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Hemelvaart.
4: Dovi keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
3: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30.
5: Nostalgie Plus. Zometeen het Eurovisie nummer dat in 1997 met vlag en wimpel won voor de UK.
4: Your golden years. Nostalgie.
5: Het nieuws van 11 uur krijgen we van vrouwtje Kallion. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Vanaf vandaag staan er in 6 kustgemeentes elk weekend redders. Onder meer in Oostende, Nieuwpoort en Blankenbergen. Ondanks dat het nogal somber weer is, zijn er altijd wel mensen die graag het water ingaan, zegt de kustreddingsdienst. Opgelet, het zeewater is wel nog heel koud. Dus als je toch graag wil zwemmen, spring je best niet in één keer het water in. Vanaf de zomervakantie gaan dan alle posten elke dag open. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is gisteravond een boerderij volledig afgebrand. Een man ademde te veel rook in en werd naar het ziekenhuis gebracht. Maar hij mocht intussen weer naar huis. Alle dieren van de boerderij stonden tijdens de brand in een wei en konden veilig naar een andere locatie gebracht worden. De brandweer heeft een hele nacht nog geblust. Volgens de stad was er geen asbest aanwezig. En de Verenigde Staten gaan dan toch geen 4000 soldaten inzetten in Europa. Dat besliste het Amerikaanse leger. Normaal zouden de soldaten voor een missie van 9 maanden naar Polen gaan. Op dit moment zijn er ongeveer al zo'n 10.000 Amerikaanse militairen in het land. Eerder besliste de Verenigde Staten ook om zo'n 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken, na uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz over de oorlog in Iran. Erg regenachtig, lokaal ook kans op gedonder en korrelhagel. In de namiddag wordt het in het westen droger met meer opklaringen en maximaal tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken en kans op buien bij 13 graden. Het weekend blijft zowat hetzelfde, wisselvallig weer tot 13 graden.
3: Vrouwentongen met Leen de Marais.

Dankjewel, Katrina. De zoon van de vader, die beide gek zijn van chocolade, Julius Persone, heeft een prachtig boek uit over chocolade, raw over chocolade. Maar meer dan dat, ik bel hem zo meteen op om het even over het boek te hebben. En we hebben een exemplaar voor jou misschien wel.

0: Ik loop nergens naartoe, meer nog, ik haal er nog iemand bij. 27 jaar is hij, maakt deel uit van een chocoladegeslacht en heeft zijn eerste boek uit. Ik ga niet zeggen dat het een kookboek is, want het is meer dan dat. Het heet Raw, het boek, en het is van Julius Personen. Goedemiddag, goedemorgen Julius.
1: Goedemiddag, alles goed?
0: Ja, en met jou, proficiat met het boek. Het is een prachtig boek geworden.
1: Dankjewel. Ja, we zijn er heel lang mee bezig geweest. Ik heb denk ik 2 keer op stop geduwd terwijl dan ze wilden starten met drukken van het boek, omdat er nog wat nieuwe projecten aan tussen kwamen. Maar ik ben heel blij dat het er eindelijk ligt.
0: Het heet Raw, dus rauw. Waarom die titel Raw? Wat wil dat zeggen? Die rauw?
1: Well, raw staat eigenlijk voor mij is dat het teken van het begin, van iets nieuws.
0: Ah, ja.
1: Bijvoorbeeld in de cacao-wereld ook start je met rauwe cacao, dan starten er fermentatieprocessen op om dan chocolade te creëren. En ik denk ook als je dat woord hoort, raw, dan denk je zo aan een beetje grungy, ruwer. En dat is een beetje heel ja, het thema van het boek.
0: Ja, want het is meer dan een kookboek, hè, Julius. Ik weet niet, het is een kookboek, het is een conceptboek, het is een prachtig boek met hele mooie foto's. Hoe zie jij het?
1: Het is zo, de waarheid is, eigenlijk is het meer een soort inspiratieboek. Het was nooit echt het hoofdidee dat mensen echt makkelijk die receptjes kunnen namaken. Het is meer de bedoeling dat mensen bepaalde onderdelen van recepten kunnen namaken. En ook het verhaal achter bepaalde projecten dat we gedaan hebben beter snappen. Bijvoorbeeld de medische projecten dat we gedaan hebben, de kunstprojecten. Dat komt eigenlijk enorm aan bod.
0: Ja, want er staan, ja, als ik die recepten zie, inderdaad een tomatenpraline. Dat staat uitgelegd hoe je dat moet maken. Chewy octopussy, dus octopus, inktvis, maar ook zalm met pesto puree. Nu, dat zijn ja, geen gemakkelijke recepten om te maken. Hè. Dus, maar zoals je zegt, het is meer een inspiratiebron.
1: Absoluut. Het is echt de bedoeling dat mensen erdoor getriggerd worden om zelf met een open visie aan de slag te gaan in de keuken.
0: Nu, het interessante is ook wel dat je heel veel bijleert over chocolade zelf. Hè. Wat is chocolade voor jou, Julius?
1: Nou, ik sta er elke dag mee op en ik ga ermee slapen. Het is een echte verslaving. En ik ga zelf eerlijk zijn, als ik op reis ben en ik heb geen chocolade, na een dag of twee begin ik al wat nerveus te worden. En dan probeer ik ergens wel te stoppen achter iets van chocolade om een honger te stillen.
0: Ja, ik denk dat dat voor veel mensen zo is, hè. Chocolade, mensen hebben daar een speciale band mee, hè? Nee?
1: Ja, ik denk dat dat ergens een beetje comfortfood is. En ik denk, ik hoop met het boek dat je nu, dat mensen nog veel beter snappen hoe ruim het eigenlijk is. En hoe ver dat je erin kan gaan. En wat voor zotte dingen dat je er allemaal mee kan doen.
0: Ja, is chocolade voor jou, ik weet dat je een vriendin hebt, dus we moeten misschien opletten met wat we zeggen. Je eerste liefde?
1: Ja, absoluut. Dat zou ik wel zeker durven zeggen. Ja, het zit in mijn bloed. Het is, ja, mijn opa is in de tijd begonnen, samen met mijn pa. Dus ja, dat is ergens, ja.
0: Ja.
1: Maar een genetische shift die erin gekomen is. En ja.
0: Was dat natuurlijk voor jou en evident dat jij mee zou gaan in dat chocoladeverhaal? Of was er toch ooit een andere piste?
1: Wel, de waarheid is, ik wilde eigenlijk altijd kok worden. Dus ik heb dan ook hotelschool gedaan, stage gedaan in verschillende sterrenrestaurants. En dan daar eigenlijk verliefd geworden op patisserie. Dan heb ik in Amerika chocolate and pastry gestudeerd. En dan ben ik eigenlijk teruggekomen in de chocolate line. En dat is echt hoe wij nu chocolade zien. Het is echt een gerecht met meerdere lagen, meerdere dimensies. Om mensen te inspireren. Ja. Mijn doel is zeker niet om pralines te maken dat je voor de televisie de een na de andere eet, maar echt om mensen samen te brengen, dat ze analyseren, dat ze het verhaal er ontsnappen, design, waarom is het op die manier opgebouwd, daar krijg ik een kick van.
0: Ja, nog één vraagje voor ik naar jouw favoriete praline ga vragen. Op kerstfeesten en zo, hoeveel % van de tijd wordt er over chocolade gepraat?
1: Oeh, dat is heel veel. Wij proberen zelf op voorhand af te spreken om er niet te veel over te babbelen.
0: Oh, heerlijk, wat een passie. Zeg, en dan die favoriete praline van jou, wat is die? Staat die in het boek?
1: Wel, voor mij, het is dan misschien iets wel eerder terug een klassiekere praline. Maar ik heb ooit stage gedaan in de patisserie bij Geert van Ecke, in de Karmeliet. Ja? Dat was in der tijd een drie-sterren restaurant. En dan moesten we heel veel kleine tart citroontjes maken voor bij de koffie. Dus het patisserie, het gebakje. Dus dat concept in een praline, dus Italian meringue, ganache montée van calamansi en een crispy pâte sablé. Dus echt een citroentaartje in een praline.
0: Kijk,
1: dat is zo lekker.
0: Ja. Zelfs, het is nog geen 12 uur, wat zeg ik. Chocolade gaat er altijd in. Goed pralineken ook. Een dikke merci, Julius. Ik wens je ontzettend veel succes met het boek. En bedankt voor het gesprekje. Nog een fijn lang weekend toegewenst. Dag, Julius.
1: Merci. Voor jullie ook. Geniet ervan.
0: Ja, jij ook. En voor jou heb ik een exemplaar, luisteraar. Voor wie dol is op chocolade, hè, stuur me een berichtje via de site of via WhatsApp. Kan tegenwoordig ook, dat weet je. En vertel me wat chocolade voor jou is. Wat is chocolade voor jou? Als je mij dat berichtje stuurt, hoeft niet lang te zijn, dan ga ik olkebolke, rebelsolke gewijs, je kent mijn systeem, er een winnaar uit kiezen voor het prachtige boek van Julius Persone, Raw.
2: Het beste uit de 60s, 70s.

0: money, money, money, chocolate, chocolate, chocolate. Wat is chocolade voor jou? Als je mij dat in een berichtje stuurt via de Nostalgie Plus site of via een WhatsApp-berichtje. Dat icoontje vind je ook op onze site. Als je mij stuurt wat chocolade voor jou betekent, welk gevoel, welke emotie, hoe graag je dat eet, dan is het boek Raw van Julius Persona, het conceptboek over chocolade, misschien wel voor jou.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Profel.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
7: Absoluut, met de pro van Profel, dat beloven wij.
6: Ah.
7: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profiel.be.
8: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
9: en Brico Planet
8: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
10: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
12: Dat is een kiwinner.
10: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
14: Ment bestaat 15 jaar.
15: Happy birthday!
14: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
16: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.

0: Dat prachtige kookboek van Julius Personen, dat ligt hier voor mij. Wat is chocolade voor jou? Dat was de vraag die ik stelde. En Martine heeft mij daar een heel grappig antwoord op teruggestuurd. Martine uit Oostakker, een zeer goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Martine, wat is chocolade voor jou?
1: Ik vind dat er nog geen enkel probleem is dat chocolade nog niet heeft opgelost. Dus ja. Voor mij was het probleem, eet een stuk chocolade en uw dag komt goed.
0: Ja, dat is toch zo, hè? Chocolade, daar hebben we toch echt wel... Enfin, veel van ons toch, hè? Ik zeg niet iedereen. Zeg, welke chocolade mag dat dan zijn voor jou, Martine?
1: Donker.
0: Chocolade, hè? Ja, ik ook.
1: Ja, boven de 80, ja. Heel bitter, heel donker, ja.
0: En soms moet dat maar een klein stukje zijn en je bent content,
1: ja. En de witte pralinetjes van Leonidas. Met het nootje erop.
0: Ah, de manons. Ja. Ik werd een paar dagen geleden in Etterbeek voor een pralinewinkel van Leonidas geïnterviewd. Was voor Leonidas zelf. En ze vroegen mij, wat is dat voor jou? En ik heb toen ook nog een keer kunnen vertellen wat die manons zijn. Goed, wel, liefste Martine uit Oostakker. Jij krijgt het raw boek van Julius Personen. Je krijgt dat toegestuurd. Ik ga jou een prettig lang weekend toewensen. En dank je wel.
1: Ja, voor u ook. Bedankt, dank je. Een fijne dag nog voor iedereen.
0: Jij ook. Dank je wel om te luisteren. En proficiat.

0: Luisa Fernandez, Lay Love on You.
1: Het is Songfestival Week bij Nostalgie Plus.
0: Overmorgen is het finale van de Eurovision Song Contest 2026 vanuit Wenen. Met onze Esila die erbij is. Met heel wat minder kijkers. Voor de eerste halve finale las ik ergens in een gazet. Er zijn ook heel wat minder landen die deelnemen. En dat is politiek. En daarover gaat aflevering 2 van de podcast in het Nieuwsblad met Nick en Eva. Die komen straks hier in de Vrouwentongenstudio bij Nostalgie Plus even langs. Een voorsmaak voor die podcast Politiek in het Eurovisie Songfestival.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.

0: In de app van het Nieuwsblad kan je luisteren naar de podcastreeks 1-3 afleveringen over het Eurovisie Songfestival, gemaakt door Nick de Schutter en Eva de Poorter. Goedemiddag of goedemorgen alle twee.
1: Hallo. Hallo.
0: Het gaat over politiek in de liedjeswedstrijd. Wat is de stelling van deze aflevering?
1: Ja, eigenlijk is de stelling dat het Songfestival nooit echt apolitiek geweest is. Politiek heeft altijd een rol gespeeld, heeft altijd voor schandaaltjes gezorgd ook. Ik denk, ja, het beste voorbeeld daarvan, Eva, dat heb jij opgeduikeld.
2: Ja, wij hebben eigenlijk met België 2 keer gewonnen.
0: Nee, 1 keer, hè? 40 jaar geleden.
2: Ja, maar in Jordanië weten ze dat niet. Dus die denken dat wij 2 keren hebben gewonnen.
0: Ik zal het even uitleggen.
2: In 1978 heeft Jordanië voor het eerst het Eurovisie
0: Songfestival. 1978, zou je,
2: 78,
0: ja?
2: Ja, ver terug in de tijd. Heeft Jordanië voor het eerst het Songfestival uitgezonden. Ze hebben niet meegedaan, ze hebben het gewoon uitgezonden. Maar de politieke banden met Israël lagen toen al gevoelig. Dus hebben ze tijdens de inzending van Israël 3 minuten lang gewoon narcissen op het scherm laten zien.
0: Narcissen, ook mooi.
2: Mooi, maar geen muziek dus, enkel beeld. Wat blijkt, in 1978 heeft het Israëlische Abanibi gewonnen.
0: Ja.
2: Maar tijdens, toen dat duidelijk begon te worden, tijdens de televoting, tijdens iedereen die zijn punten kreeg, heeft Jordanië een klein beetje ruis op de kabel gestoken en hebben ze eigenlijk niet geweten dat Israël gewonnen heeft. En hebben ze verteld, Jean Vallée met L'amour, ça fait chanter la vie, heeft
0: mooi.
2: Gewonnen. Mm-hmm. En dat heeft een paar dagen geduurd voordat Jordanië wist van dat dat niet waar was.
0: Ja. Wij houden van Jordanië zeker ook wel, hè?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Dus ja, wat zeggen jullie gasten eigenlijk over Tom Dyce en Gustave in de aflevering over politiek? Want de EBU, dus de organisator van het Eurovisie Songfestival, beweert dat het apolitiek is, hè?
1: Ja, en dat is een beetje een loze belofte. Allee, we moeten daar eerlijk in zijn. Mm-hmm. Eigenlijk is dat altijd wel politiek geweest. Dat is een beetje een loze belofte van de EBU dat daar geen rol mm-hmm. speelt.
0: En is dat vroeger ook al, ik zeg maar 40 jaar geleden?
1: Ja, 50 dus,
0: jaar geleden?
1: Je hoorde het, Jean Vallée, dat is 78, dat is hetzelfde.
0: Ja.
1: We hebben daar in de podcast, Eva, had jij ook nog het voorbeeld van dat grote complot. Eigenlijk.
2: Ook dat, ja. Het is een groot complot geweest waarbij 7 landen hebben besloten we gaan elkaar hoeveel punten geven. Wat dan later is uitgekomen, waardoor de televoting nu is uitbesteed aan een extern bedrijf, want Omroep regelde dat vroeger zelf. In de eerste Eurovisie Songfestival editie deden er 7 landen mee en moesten ze zelf hun jury sturen die dan punten gaf. Luxemburg heeft geen jury gestuurd. Zwitserland heeft dan maar de punten voor Luxemburg beslist.
0: Amai.
2: Je zal raden, Zwitserland heeft toen gewonnen.
0: Ah, ja,
1: toevallig. Hè.
0: Ah, kijk eens aan.
1: Dus ja, die politiek is er altijd geweest. En ik denk, wat Tom en Gustav daarover zeggen, is dat is ergens logisch. Want ja, je vertegenwoordigt een land en ja, al die landen hebben onderlinge banden ook. Die banden zijn ook politiek.
0: Ja.
1: Maar wat zij vooral, en daar hadden we het dan over de uitsluiting van Israël, mogen die nog meedoen of niet? Zij zaten daar vooral op de lijn van, je moet wel consequent zijn.
0: Mm.
1: Je kan niet eerst Rusland uitsluiten, want Rusland doet al enkele jaren niet meer mee sinds de inval in Oekraïne. Maar dan wel Israël toestaan.
0: Dus dat mee te is doen. Niet consequent.
1: Dat is niet consequent. Ja. En ik denk dat je dan, door die inconsequentie breng je de politiek net meer binnen.
0: Mm-hmm.
1: Dat was denk ik hun punt.
0: Ja, en Gustav, ja, die zegt er eigenlijk nog iets anders over ook, want die neemt deel aan een alternatief.
1: Bij Gustav heeft de EBU het zo hard verkorven, denk ik, stilaan, dat hij toch echt een tegengeluid wou geven ook.
0: We gaan eens luisteren.
3: De voorbije 2 jaar is voor mij ook wel echt heel hard veranderd. Waardoor ik ook misschien dit jaar, wat ik daar in de vorige aflevering zei, minder betrokken ben met Songfestival. Wat normaal iets is wat ik op de voet volg. Voor mij persoonlijk verknoeit dat een beetje mijn gevoel naar het Songfestival. En ik heb ook vorig jaar bewust ook, waren ook al zo'n vragen gekomen. En ik had ook, naar Steppen toe zoiets van, ja, ik wil niet iets afnemen van zijn moment door dan op dat specifieke moment iets politieks te doen. Maar dit jaar heb ik wel zoiets van, ik denk dat ik het nu echt wel wil doen, omdat ik het altijd een beetje, ik heb het moeilijk met de strategie van de EBU als het gaat over dit probleem. En dan wil ik wel graag een alternatief signaal kunnen geven. Voor mij is dat belangrijk. En dat is gewoon, als artiest, en ik heb alle respect voor mensen dat niet en wel willen doen, ook mensen die meedoen aan het Songfestival. Maar dat is waar ik nu sta met het Songfestival.
0: Ja, interessant wat hij daarover zegt.
1: Mm-hmm, absoluut.
0: Goed, wie de hele aflevering wil horen, moet naar de app van het Nieuwsblad alles te beluisteren. En ik verwacht jullie morgen al terug in de studio voor een nieuwe aflevering, de laatste aflevering van jullie podcast. En dat gaat over de toekomst van het Eurovisie Songfestival.
1: Dat klopt.

0: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
1: joehoe!
0: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
3: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot. Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen
6: Mama.
5: Niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Jij hebt de power met de Eneco-app.
8: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
9: Hoe weet jij dat, papa?
8: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
9: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
8: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
9: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
8: Nee, maar ik wel.
7: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
10: Vrouwendongen.

0: antwoorden doe je bij ons via de site van Nostalgie Plus, want ondertussen bereiden wij ons op de finale van het Eurovisie Songfestival voor door de Eurovisie Top 30 van morgen tussen 4 en 7 met Seb en Michel, waar nog altijd op gestemd kan worden. Wie mag er voor jou op nummer 1? Is dat Johnny Logan met een van zijn twee inzendingen of Mossedades of Sandra Kim of nog iemand anders? It's up to you via onze site. En Michel zal je tussen 12 en 1 ongetwijfeld nog wat inspiratie geven.
1: Dag luisteraar, dag Leen, prettige feestdag. En daar hoort die chique muziek bij van Marc-Antoine de Charpentier, het Eurovisie-thema. Vandaag breng ik weer allerlei songfestivalreliquieën mee en ook een inzending van Griekenland van 1978.

Je hoort het inderdaad goed. Dit is geen Grieks, hoor. Charlie Chaplin. Je zou kunnen denken, Charlie Chaplin, dat dit is Grieks. Nee, het is een liedje over de grote komiek, de grote filmmaker Charlie Chaplin. Want op het hoesje trouwens staat Charlie Chaplin. Vraag me niet waarom. Tanja Tsanaklidou. In 78 had ik heel veel interesse in alles wat met Griekenland te maken had. Al vanaf 77. We waren op eindejaarsreis geweest en vanaf dan studeerde ik een beetje Nieuw-Grieks en ik vond het prettig om te weten waarover het liedje ging. Jullie verstaan er geen jota van, ik ook niet meer hoor, na al die tijd. Maar ik gaf dus, zoals Cyprus, altijd mijn punten, 12 punten, in die tijd aan Griekenland. Maar ik vind het ook een prettig liedje. Je gaat het helemaal horen, die Tanja Tsanaklidou, straks in 100% Follet Goes Songfestival. Your Golden Years. Nostalgie Plus.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
3: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
2: Ook open op zondagnamiddag.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
6: Het wordt hemels vanmiddag. Ja, dat hoort zo, hè, op Hemelvaartdag. Dag 4 in 100% Songfestival. Your golden years. Nostalgie plus. Het nieuws, dat krijg je van Bart van Langehoven.
7: Goedemiddag. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is gisteravond een boerderij volledig afgebrand. Eén man ademde te veel rook in en werd naar het ziekenhuis gebracht. Maar hij mocht intussen weer naar huis. Alle dieren van de boerderij stonden tijdens de brand in een wei en konden veilig naar een andere locatie gebracht worden. De brandweer heeft een hele nacht nog geblust. Volgens de stad was er geen asbest aanwezig. Het Israëlische leger voert opnieuw aanvallen uit in het zuiden van Libanon. Ook de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah heeft gereageerd met bombardementen. Nochtans loopt er wel een staakt het vuren. Ook vandaag en morgen zijn er in Washington rechtstreekse onderhandelingen tussen vertegenwoordigers uit Libanon en Israël. Beide landen zijn na tientallen jaren weer met elkaar beginnen praten, maar voorlopig levert dat niet veel op. En duizenden mensen fietsen dit verlengd weekend 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker. De deelnemers vertrokken vanmorgen om 6:30 op de Grote Markt van Mechelen. Ze fietsen elke dag naar een andere gemeente in een andere provincie. Vorig jaar haalden ze een recordbedrag van meer dan 7 miljoen euro op. De opbrengst gaat naar kankeronderzoek, waarbij de levenskwaliteit en overlevingskansen van mensen met kanker centraal staat. Erg regenachtig, lokaal kans op gedonder en korrelhagel. In de namiddag wordt het in het westen droger met meer opklaringen en maximaal tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken en kans op buien bij 13 graden.

0: grote beer en kleine beer. Ik zie een ster, Malcolm McNeil, in 74 goed voor een derde plaats voor Nederland. En een Britse top 10 hit, achteraf weliswaar met de Engelstalige versie. Sterren op hemelvaart, wel allemaal songfestivalsterren, de ene al wat beroemder dan de andere. Sen en ik hoeven geen punten meer uit te delen. Dat gebeurde al in de jaren ervoor voor al deze liedjes. Zo kreeg dit ettelijke 12 punten in 83, onder andere van Engeland en van België. Inzending van Joegoslavië, Daniel.
1: 100% Songfestival.

Daniel met Zuli, voluit Daniel Popovic. Hij eindigde uiteindelijk derde. Corinne Hermes won, verrassend voor Luxemburg, met C'est la vie et cadeau. Misschien omdat ze als laatste optrad, maar Daniel haalde de grootste hit binnen in Vlaanderen goed voor nummer 2. Na 1967, toen had dit voor mijn part mogen winnen. Vicky, zonder achternaam.

0: Ik heb het niet gezien, maar ze zong het blijkbaar in de eerste halve finale live daar in Wenen. L'amour est bleu, want toen zong ze dat ook in 67 in Wenen. Vicky of Vicky Leandros, toen in 67 een hip tienermeisje. 5 jaar later toen ze won, een statige dame en volwassen vrouw. L'amour est bleu, prachtig liedje van André Pop, als ik me niet vergis. Het ging, of van haar vader, het zou ook van haar vader kunnen zijn, die schreef ook liedjes. Het ging daarna de wereld rond, maar vooral in een instrumentale uitvoering.
1: 100% onverstaanbaar.
0: In 1977 en de daaropvolgende jaren was ik gefocust op de Griekse inzendingen. Ook omdat we met het college op eindejaarsreis naar Griekenland gingen en ik was echt in de ban van het land. Dit vond ik in 1978 een heel fijne Griekse inzending.
2: Natos και

Nog altijd een schattig liedje, vind ik. Een ode aan een van de grootste komieken aller tijden, Charlie Chaplin, Tania Tsanaklidou. Clipje opgenomen op een kermis in Athene, kan ik me herinneren. Dat zal bij mij ook wel meegespeeld hebben. Het liedje G. Geen punten van België, wat had je gedacht? Maar ik heb onze jury dat nooit vergeven. Het eindigt wel mooi achtste. Terug naar het tumultueuze jaar 1983. We stuurden pas de deux. Maar het was ook grotendeels de verdienste van Freddy Sunder en Big Band.

Pas de Deux. En Rendez-vous, wat de Britten dat jaar omschreven als proto-punk, met twee dames in judo-outfit. Het waren overigens de Britten die ons 4 van de 13 punten op het scorebord gaven. Van de Nederlanders kregen we niets. Nul, nada. Even een uitstapje naar deze eeuw. Een best prettige Deense inzending. 2001, één jaar nadat ze wonnen met het heerlijke liedje van die Olsen Brothers. Dus de kans om te winnen was klein. Maar Rollo en King werden toch tweede.

0: let you go. Vrolijke meezinger Rollo en King, exact 25 jaar oud. De finale werd toegehouden op 12 mei. Zometeen mijn op 1 na favoriete songfestivalwinnaar aller tijden.
1: Krevel.
2: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op één van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverbergmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
3: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
4: 100% Follet.

met die mooie jaar achteraan. Severin voor Monaco, de enige keer dat het mini-staatje won. Ze haakte af in 1980. Ze waren er weer even bij van 2004 tot 2006. Maar om financiële reden verlengde Monaco zijn lidmaatschap niet. Zaterdag van 5 tot 6 zet ik mijn favoriete winnaars allemaal op een rij. Deze is er uiteraard weer bij. Maar veel belangrijker, morgen vrijdag van 4 tot 7 zetten Seb en ik jouw 30 Songfestivalfavorieten op een rij. En tijdens die uitzending komen er enkele bijzondere gasten langs. Geen sprake van een brugdag hier bij Nostalgie Plus, wel van een feestdag. Stemmen kan nog altijd. Maar er is haast mee gemoeid. Naar 85 Duitsland eindigde weer tweede met deze inzending Wind.

Mooi liedje. Wind en für alle. Noorwegen won met Laat het swingen. In 87 kreeg Wind een herkansing voor Duitsland en werd weer tweede na Ierland. Over hun derde deelname zwijg ik wijselijk. Nu de Belgische inzending van 1964. Mooi lied. Knap gezongen. Al vraag ik me wel af waar die microfoon stond in de opnamestudio. Zang klinkt niet heel direct. Robert Cogois.

Robert Cogoi, een beetje de Waalse evenknie van Wiltura in die jaren. Hij nam de Franse versie van Eenzaam zonder jou op, met succes en tal van andere Tura-hits. Robert Cogoi, hij overleed op 14 mei, vandaag dus, maar dan in 2022. In 96 mocht ik naar Oslo voor het tv-commentaar met Johan Verstreken. Wat waren er toen knappe inzendingen, zoals dit krachtig niet zo eenvoudig lied dat overtuigend tweede werd voor Noorwegen. Elisabeth Andrade.

Wat een chic lied, hè? Elisabeth Andreessen en I. Wiget. 11 jaar eerder had ze al mogen ontdekken wat het was om de liedjeswedstrijd te winnen. Want ze was de helft van de Bobby Sox met Laat het zingen, wel een heel ander lied. De Nederlandse inzending van 1977. Hedy Lester.

0: Teddy Lester, ze hoopte de floche te trekken, maar werd pas 12e ondanks 10 punten van de Belgische jury. Marie-Myriam won heel terecht met L'Oiseau et l'Enfant. Teddy Lester, ze overleed op 72 jaar in januari 2023. Sandy Shaw, zij wordt op 26 februari volgend jaar 80.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
8: Laat het los, laat het gaan.
7: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
9: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
10: 100% Follet. Nostalgie Plus. Songfestival.

String. Sandy Shaw richting Songfestival in 67 met maar één doel voor ogen. Winnen. Het land had toen in 11 jaar er vaak net naast gegrepen. Engeland dus. Maar met Sandy lagen de kansen erg goed. En ze was toen erg populair in haar thuisland met ettelijke nummer 1 hits. Sandy kwam, zag en overwon. In 1983, Israël met Ofra Haza.

0: Ofra Haza. Er kan sinds dat debakkel in 69 altijd maar één winnaar zijn. In 83 was dat Luxemburg met Corinne Hermès. Ofra Haza werd tweede, een verschil van amper 6 punten. Ofra Haza, ze was een ware diva in haar land en werd de Madonna van het Oosten genoemd. Ook hier scoorde ze later een enorme hit met Imne Nalu. Maar haar vroege dood op 42 jaar in 2000 maakte een abrupt einde aan haar glanscarrière. Je weet het ondertussen, Lisa Delbo komt vrijdag naar onze studio om 30 jaar Liefde is een kaartspel te vieren. Hier zingt ze het in diverse talen.
1: 100% van bij ons.

kaarten lagen aanvankelijk erg goed voor Lisa Delboe. Engeland gaf 5 punten. Spanje zelfs de volle 12 punten. En toen kwam er een kink in de kabel. Gelukkig, Nederland gaf ons ook nog 5 punten. Onterecht op plaats 16. Maar wel ondertussen opgeklommen naar eeuwige roem. Lisa Delboe, morgen meer. Dit oorlijke liedje won in 60.

Jacqueline Boyer en Tom Piribi. Dat jaar werd het pas helemaal aan het einde duidelijk dat Frankrijk en dit liedje zouden winnen. Jacqueline zong als laatste, maar eerst leek Monaco de kanshebber te worden. Daarna Engeland, die het festival opende. En uiteindelijk tweede werd. Het moet toen een spannend scorebord opgeleverd hebben. Maar ik mocht in 1960 nog niet opblijven. Op 25 maart dat jaar was ik nog maar iets meer dan 3 maanden oud. In 85 bleef ik al wel lang wakker. Lang wakker. En zag een prettig liedje voor Zweden derde worden. Daar eindig ik mee. Kiki Danielsson. Fijne hemelvaartdag verder. Veel plezier met Domi. En misschien met de tweede halve finale vanavond. Kijken op eigen risico.

0: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service? Wanneer jij moet inpakken, word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: De volgende patiënt alstublieft.
7: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
8: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
9: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
8: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
6: Okay. Ja, maar we willen slim kiezen.
9: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
6: Ah, ja?
8: Waarom?
9: Ah, maar kreeg ruimte op.
6: Opruimen?
9: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
10: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie
11: Plus. Een zeer goedemiddag, welkom bij Nostalgie Plus. Het afgelopen uur Michel, 100% Songfestival. En zometeen nog Songfestival om mee te beginnen. De Olsen Brothers met Fly on the Wings of Love, het winnende liedje van 2000. Your golden Eerst tijd maken voor het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De Amerikaanse president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping zijn het erover eens dat de straat van Hormuz ten alle tijden open moet blijven voor energietransport. De belangrijkste zeestraat is van cruciaal belang voor de wereldwijde olie- en gasvoorziening. Ze zijn het er ook over eens dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten. Ook de economische samenwerking kwam ter sprake. China zou geïnteresseerd zijn om Amerikaanse olie aan te kopen. Over Taiwan werd voorlopig nog niet gesproken. Een honderdtal actievoerders hebben deze nacht geprotesteerd aan het hoofdkantoor van Les Engagés in Brussel. Ze protesteren tegen een wetsontwerp dat het mogelijk maakt om woningen binnen te vallen om mensen in onwettig verblijf bestuurlijk aan te houden en uit te zetten. Volgens de actievoerders zorgt de wet voor een sfeer van angst en criminalisering. Les Engagés verdedigt het plan en benadrukt dat woonsbetreding enkel na toestemming van een onderzoeksrechter kan. De actievoerders zijn intussen wel vertrokken. Een schoolreis in het Noorse dorpje Brandbu is geëindigd in een sensationele archeologische vondst. De zesjarige Hendrik merkte tijdens een wandeling op dat iets vreemds uit de grond stak. Toen hij het opraapte, bleek het een oud, roestig, maar goed bewaard zwaard te zijn. Archeologen hebben de vondst onderzocht en schatten dat het wapen 1300 jaar oud is. Dat betekent dat het zwaard van net voor de Vikingtijd dateert. Het zwaard is intussen overgebracht naar het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het is nog altijd regenachtig, straks wel opklaringen vanaf de kust bij 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en kans op regen, maximaal tot 13 graden. Het weekend blijft wisselvallig met temperaturen tot 13 graden.

1974 was het de best verkochte platen in Engeland. De mannen wisten wel hoe je een feestje moet bouwen. Muts met Tiger Feet na de Olsen Brothers Fly on the Wings of Love. Goedemiddag, Nostalgie Plus. Tot 4 uur zit Domi hier in je radio. Fijn dat ik je mag begeleiden deze namiddag met straks Madonna. Like a Prayer, nu eerst The Godfather of Soul. This is amazing.

0: De wereld stond op zijn kop toen de videoclip die het nummer begeleidde uitkwam. Maar ja, het was natuurlijk een van de kanten van Madonna die ze altijd moest laten zien. Een beetje tegen de schenen schoppen. Dat was Madonna met Like a Prayer. Straks naar het einde van de jaren 70 met een disco-nummertje van een one-hit wonder uit die periode. Freddie James, Get Up and Boogie.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot.
5: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
7: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
10: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
9: Ook open op zondagnamiddag.
11: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
12: Het beste uit de 60s,
13: 70s
12: en

0: goed voor een Oscar voor beste song uit een film. En dat zal je natuurlijk niet ontgaan zijn. Zeker als je de jaren 80 hebt meegemaakt dat het uit Top Gun was. Wie was niet verliefd op Tom Cruise in die periode? Take My Breath Away van Berlin.
1: Vergeten groeven.
0: In de vergeten groeven, waar je zelf altijd tips kan doorsturen via onze website nostalgie.plus. Vandaag een plaat van een man die precies 11 jaar geleden overleed op 89-jarige leeftijd. Het is een van de grote blues-grootheden die ergens begin jaren 90 opnieuw heel erg populair was dankzij een hele blues-opleving in de populaire muziek. Ik heb het over B.B. King. En zijn grootste hit had hij met U2, When Love Comes to Town. En dit is een vergeten liedje misschien dan van hem uit 1971. Want zelden gehoord. Ain't Nobody Home. 2015 overleden deze B.B. King.

Daarnet nog B.B. King, op deze dag in 2015 overleden met Ain't Nobody Home. En dit was Tom Jones met Love Me Tonight. Gisteren was Stevie Wonder jarig. Hij vierde zijn 76e verjaardag. Ik ga zo meteen nog een keertje voor je draaien met I Wish. Nu eerst Tim Hardin. What can I

0: van het meesterwerk dat Songs in the Key of Life heette. Dat dubbelalbum van Stevie Wonder. Gisteren vierde hij nog zijn 76e verjaardag. Een van zijn grote wapenfeiten uit 77, I Wish. En zometeen gaan we de zomer opzoeken met de Miami Sound Machine.
1: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
2: Halleluja, brothers en sisters.
3: Halleluja, brother Bobby.
2: Vandaag is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
3: Halleluja.
2: En wat is het vandaag nog?
4: Hemelse korting.
1: Welke hemelse korting, brother Bobby?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
3: Halleluja, brother Bobby.
5: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
3: Ja!
4: Maar ja.
2: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
5: Oh ja. Maar ja.
2: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
3: Oh ja.
4: Maar ja.
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
6: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
8: Dat is een kiwinner.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
10: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
11: En hier uw linkeroor.
10: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
11: Wat blief?
10: Zie je het wel?
11: Oh, amai, dat is ampetant.
10: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
11: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
10: Wat?
11: Aan halve prijs.
10: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
11: Wat blief?
10: Bij Hans.
11: Ja, ja, het kan anders.
12: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
13: Your Golden Years.
14: Nostalgie Plus.

iconische zanger die ons veel te vroeg verlaten heeft. Wim de Krane en zijn onsterfelijke Rosanne uit 75. Neil Diamond, ook een man die hit na hit afleverde in zijn carrière. Wat zou je zeggen van Cracklin' Rosie? Die komt eraan na Loving Spoonful, Summer in the City. Hot.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Goesting in mijn wereldreis.
6: Elke maand.
5: Lekker chillen in het paradijs.
6: Elke maand.
7: Win for life.
6: Win for life.
7: Win tot 5000 euro. Elke maand.
6: Elke maand.
7: Je leven lang.
8: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
9: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
10: Carrefour. Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
11: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
12: Open op Hemelvaart.
11: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
13: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberk Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
14: Verberk Moes brengt leven in je interieur.
15: Mens bestaat 15 jaar.
16: Happy birthday!
15: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Mens 5-5. Nu ook bij Proximus.
17: Deze week is Songfestival Week bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie
18: Plus. Goedemiddag, Songfestival Week. Dus een winnend liedje zo meteen om mee te beginnen van Katrina and the Waves. Your golden years. Love, Shine a Light uit 97. Nostalgie Plus. Eerst tijd voor het nieuws van 2 uur. Een zeer goedemiddag.
19: Goedemiddag. Amerikaans president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi hebben gesproken met elkaar en zijn het erover eens geraakt dat de straat van Hormuz ten alle tijden open moet blijven voor energietransport. Ook over de nucleaire ambities van Iran zijn de grootmachten het eens. Het land mag nooit een kernwapen bezitten. Naast veiligheid kwam ook economische samenwerking aan bod. Trump pleitte voor een betere marktoegang voor Amerikaanse bedrijven. Ondanks de constructieve sfeer blijft de kwestie Taiwan een gevaarlijk breekpunt. Xi Jinping waarschuwde Trump dat een verkeerde aanpak tot een direct conflict tussen de twee landen kan leiden. Trump heeft Xi ook uitgenodigd voor een staatsbezoek aan het Witte Huis in september dit jaar. In India zijn minstens 96 mensen omgekomen door extreem noodweer. Een zware onweersbui trok over de regio en liet een spoor van vernieling achter. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen en gebouwen die instortten. 53 mensen raakten ook gewond. De schade aan de infrastructuur is ook groot. De minister-president van de deelstaat heeft intussen opgeroepen om alle slachtoffers zo snel mogelijk bij te staan en financiële hulp te verlenen. wordt de Franse dwergspaniel Lazare de oudste levende hond ter wereld. Als het van het asiel in Villiers-le-Pelou afhangt wel. Lazare is volgens zijn officiële papieren maar liefst 31 jaar oud. En dat is oud, want de huidige recordhouder, een chihuahua uit de Verenigde Staten, is slechts 27 jaar. Guinness World Records voert momenteel een onderzoek naar de echtheid van de papieren. Als die kloppen, is Lazare niet alleen de oudste levende hond, maar komt hij ook in de buurt van de titel voor oudste hond ooit. Dat record staat momenteel op de naam van de Portugese hond Bobby, die net iets ouder dan 31 jaar werd. Het is nog altijd regenachtig, maar straks wel opklaringen vanaf de kust bij 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en kans op regen. Maxima tot 13 graden. Het weekend blijft wisselvallig met temperaturen tot 13 graden.

Een ode aan de liefde. Zo kan het van de daken schreeuwen. My Man is a Sweet Man van Millie Jackson. Een band die eind jaren 70 begon in het eerder alternatieve New Wave circuit. In de jaren 80 haar succes vond in commerciële hits zoals Don't You Want Me. Bracht in 1986 een fantastisch album uit. Een van de hits van dat album, nu uit 86, van The Human League. Human!

0: paar keren gebruikt in van die typische romcoms. Want het is zo'n goedgezind nummer van Natalie Cole. This will be an everlasting love. Don't bring me down. 1979, Electric Light Orchestra. Over een klein minuutje.
1: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij twee stuks Nivea Sun, 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
2: Kruidvat. Altijd
3: jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
4: Nee, Marieke wel.
3: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
6: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
7: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
8: Halleluja, brothers en sisters.
9: Halleluja, brother Bobby.
8: Vandaag is het weer zover.
10: Hemelvaartsdag.
9: Halleluja.
8: En wat is het vandaag nog?
10: Hemelse korting.
7: Welke hemelse korting, brother Bobby?
8: Nee tegen BTW, brother vader.
9: Halleluja, brother Bobby.
11: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
12: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
13: Amai, dat wordt vlammen.
12: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
14: De volgende patiënt alstublieft.
15: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
16: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
17: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
16: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
17: Oké.
14: Ja, maar we willen slim kiezen.
17: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
14: Ah ja?
16: Waarom?
17: Ah, maar krijg ruimte op.
14: Opruimen?
17: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
18: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang...

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Het is vandaag alweer 28 jaar geleden dat hij overleed, Frank Sinatra, op deze dag in 1998. Het meest iconische nummer van de zanger is ongetwijfeld deze My Way.
1: Vergeten groeven.
0: En dan naar een geboortedag van deze zanger die er nu zit aan te komen in 1936. Hij zou vandaag zijn 90ste verjaardag vieren, Bobby Darin. Daar heb ik het over, die in 1959 bewees dat hij veel meer was dan een tieneridool. Want hij nam een cover op, een Amerikaanse vertaling van een oud liedje van de Franse zanger Charles Trenet. Dat liedje heette La Mer. De song van Bobby Darin wordt zelden nog gedraaid, maar is wel ontelbare keren gecoverd. Een van de bekende versie is uiteraard die van Robbie Williams. Beyond the Sea, hier is Bobby Darin.

de soundtrack van de film The Breakfast Club. Een van mijn favoriete films uit de jaren 80. Don't You Forget About Me van Simple Minds. Zomerse muziek gaan we opzoeken om dat zomergevoel op te roepen. Zometeen met Linda de Souza en Une Fille de Tous les Pays. Eerst Charlie Rich. Hey.

0: internet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Voor ons, Profilexperts, moet alles kloppen voor we stoppen. Dat is de pro in Profil. Ontdek al onze beloften op profil.be.
4: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Your Gold

best verkochte plaat in 1981. En ze was een van de redenen samen met Jane Fonda dat iedereen aan het aerobicen sloeg. Let's Get Physical van Olivia Newton-John. Na The Real Thing, You Two Me Are Everything. Straks naar The Kinks en Waterloo Sunset, hun ode aan Londen. Dat is voor na John Denver en zijn ode aan zijn vrouw, Annie Song.

Davis noemde het ooit zijn ode, zijn anthem for London. Terecht ook, want wat een mooi liedje is het toch over twee mensen op het station van Waterloo, Terry en Julie, die elkaar ontmoeten op die plek. De Kings bij Nostalgie Plus. Nu naar de soul, de Philly soul van de jaren 70 met de OJ's. Geproduceerd door het legendarische duo Gamble en Huff. Deze Used to Be My Girl.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie
8: Plus. Een zeer goede middag. We zullen eens teruggaan naar het Songfestival met een meidengroep uit Nederland. 1986 is het jaar. Voor Frizzle Sizzle, alles heeft een ritme. Even op wachten. Eerst het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Rond dit uur barst de strijd om de beker los in het Koning Boudewijnstadion tussen Union en Anderlecht. Voor het eerst staan twee Brusselse clubs in de finale. Paars-wit start met Verscharen en Augustinsson op de bank. Jongtalent De Kat krijgt wel een basisplaats. Bij de landskampioen start Van de Perre verrassend op de bank. Schoofs neemt zijn plaats in op het middenveld. Het is van 2017 geleden dat Anderlecht de beker won. Union kan voor de 2e keer in 3 jaar tijd winnen. In Holsbeek, in de provincie Vlaams-Brabant, is momenteel een grote actie van de speciale eenheden aan de gang. Een man heeft zich daar in een woning verschanst met een wapen. Vermoedelijk een hamer. De straat is volledig afgesloten en de politie is massaal aanwezig. De speciale eenheden proberen nu om met de man te onderhandelen en de situatie zonder geweld te beëindigen. De politie roept op aan buurtbewoners om binnen te blijven zolang de politieactie loopt. De heilige bloedprocessie gaat vanmiddag ondanks het wisselvallige weer gewoon door. Er werd lang gevreesd voor een afgelasting door de aanhoudende regen. Zou de eerste keer zijn sinds 2015 dat de bloedprocessie niet kan doorgaan. De historische stoet is wel met een kwartier vertraging vertrokken. Belooft een recordeditie te worden. Bijna 2000 figuranten trekken vandaag door de Brugse binnenstad om de eeuwenoude UNESCO-traditie tot leven te brengen voor tienduizenden toeschouwers. Het is nog altijd op de meeste plaatsen bewolkt. In het westen klaart het wel al op bij 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en kans op regen, maximaal tot 13 graden. Het weekend blijft wisselvallig met temperaturen tot ook weer 13 graden.

de belpop van Jess and James en Move. En daarvoor de inzending van het Songfestival met de meisjes op blote voeten uit Nederland van Frizzle Sizzle. Alles heeft een ritme. Bananarama, Cruel Summer, die komt er zo meteen aan. Dat is voor na deze disco classic waar je eigenlijk niet veel tekst voor moet leren om hem kunnen mee te zingen. Fly, Robin, fly.

0: speciale sound op het liedje, gezongen door de drie dames van Bananarama, Sarah, Siobhan en Karen. En één jaar later dook het dan nog een keertje op één van de hitfilms uit de jaren 80. De Karate Kid, daar was het in te horen. Cruel Summer van Bananarama. Straks Baby Makes Her Blue Jeans Talk van Dr. Hook en The Middle of the Road. Voor zometeen al met Chirpy Chirpy Cheep Cheep.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
7: Oh my god!
8: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
9: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
10: en Brico Planet
9: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
10: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
9: Want zelfgemaakt
10: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
11: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverwerk Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
12: Verwerk Moes brengt leven in je interieur.

0: Dr. Hook met een van hun laatste wapenfeiten in de hitparade in 1982. Baby makes her blue jeans stock.
1: Vergeet de groeven.
0: Een paar weken geleden was de man nog in ons land. Hij bracht een ongelooflijk succesvol concert. Iedereen sprak er echt wel lovend over. Ik heb het over het concert van David Byrne, de voorman van The Talking Heads. Hij viert vandaag op deze 14e mei zijn 74ste verjaardag. Talking Heads, daar kunnen we verschillende liedjes van draaien, maar een van de liedjes die je eigenlijk zelden nog hoort, is dit vergeten pareltje uit 1988 van de band. Nothing But Flowers.

Heel veel mensen associëren het nummer meteen met de legendarische begingeneriek van de Golden Girls, waar het door een vrouw werd gezongen. Maar het nummer was al wat ouder, uit 1978, van het muzikale wonderkind dat Andrew Gold heette. Thank You for Being a Friend. Dit is Nostalgie Plus, waar we op deze woensdagnamiddag een klein beetje de gevoelige tour op gaan met Percy Sledge.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Maar eerst een 4-uurtje, hè?
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Jij hebt de power met de Eneco-app.
5: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
6: Hoe weet jij dat, papa?
5: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
6: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
5: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
6: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
5: Nee, maar ik wel.
3: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
7: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
8: Kruidvat.

Eagles die in 1975 voor hun album One of These Nights de country rock een klein beetje achter zich lieten en meer de rockkant opkozen. Het was een mooie voorbode voor het album dat zou volgen natuurlijk, Hotel California. Eagles en One of These Nights. Dit is Nostalgie Plus met de Four Tops zometeen. De sound van Motown en It's the Same Old Song. Eerst lekker uit de bol gaan op deze vrijdag, want het is bijna 4 uur. Met Cool in the Gang en Celebration.

Motown was een fabriek waar de machines op volle toeren draaiden om de hits naar buiten te duwen. En dat lukte wonderwel altijd in 65 met deze van de Four Tops, It's the Same Old Song. Geniet zometeen van Sepp na 4 uur. Maak er nog een fijne dag van. En morgen zijn we er weer voor Villa Vinyl vanaf 1 uur.

0: Krevel.
1: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel, leef beter.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Go yellow!
5: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
6: Maar hoe weten ze dat er niet instorst?
5: Dat is goed vastgezet, hè?
6: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
5: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
6: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
5: Ja.
7: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
8: In je tuin ontvang je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
9: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
8: Ook open op zondagnamiddag.
10: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
11: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
12: Ik begin met een songfestival tiener, Gigliola Cinquetti. 16 was ze toen ze won met Nono Leta.
13: Your golden years, Nostalgie Plus.
12: Het is 4 uur nieuws met Simon van Elslander.
14: Goedemiddag. In de Potterijstraat in Tiene is vanmorgen een 48-jarige man dood aangetroffen. De hulpdiensten kregen de melding rond 10 uur en kwamen onmiddellijk ter plaatse. Het parket van Leuven spreekt van een verdacht overlijden. De precieze doodsoorzaak is op dit moment nog niet bekend. Het labo, de wetsdokter en een afstappingsteam zijn ter plaatse voor een uitgebreid sporenonderzoek, bevestigt parketwoordvoerster Helene Tops. Het zal nog enige tijd duren voor de eerste resultaten van dat onderzoek bekend zijn. In de bekerfinale voetbal tussen Union en Anderlecht staat het bij de rust 0-0. Burgess scoorde wel, maar het doelpunt werd afgekeurd door buitenspel. Voor Anderlecht is het sinds 2017 geleden dat ze de beker wonnen. Union kan voor de tweede keer in 3 jaar tijd winnen. Het is de eerste keer dat twee Brusselse clubs tegenover elkaar staan in de finale. Chocoladegigant Mondelez, het bedrijf achter Milka, is in Duitsland veroordeeld voor krimpflatie. De fabrikant verkleinde de bekende alpenmelkrepen van 100 naar 90 gram, maar hield de verpakking nagenoeg identiek. Volgens de rechtbank in Bremen is dit pure misleiding, omdat de nieuwe reep slechts 1 mm dunner is en de consument het verschil dus niet kan zien. Het bedrijf voerde aan dat het gewicht wel op de verpakking staat, maar de rechter noemde de verpakking toch onwettig. De Consumentenbond spreekt van een cruciaal signaal tegen fabrikanten die minder inhoud voor dezelfde prijs verkopen. Het is nog altijd op de meeste plaatsen bewolkt. In het westen klaart het wel al op bij 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en kans op regen, maximaal tot 13 graden. Het weekend blijft ook wisselvallig met temperaturen tot 13 graden.
12: Goed nieuws van op de weg, want in het ogenblik schuif je eigenlijk nergens langer dan 5 minuten aan.
15: Vibrations
16: met Sebastian de Krop.

Elton John en Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. En daarvoor Gigliola Cinquetti. Ze won het Songfestival in 1964 op haar 16e. En was zo de jongste winnares tot Sandra Kim kwam. Non ho l'età. Goedemiddag, het is 4:11 en dag 1 van het verlengde hemelvaartweekend. Wat een plezier op de weg, onderweg naar hier. Iedereen is duidelijk aan het genieten van een vrije dag. Een communiefeest misschien ook wel. Ja, of nog iets anders. Mijn dochter bijvoorbeeld is begonnen aan een reeks dansshows dit hemelvaartweekend. En ik als vierde papa moet wachten tot zaterdag. Want vandaag en morgen ben ik er voor jou op de radio natuurlijk. Nieuwe Good Vibrations met vandaag in de show TV-watcher Isabel de Ridder van het Nieuwsblad. Zij kijkt vooruit naar de finale van De Mol nu zondag. Stevie Wonder zit deze week in de SEP-selectie en dus krijg je straks voor het laatst een van mijn favoriete classics van hem. Veel songfestivalmuziek, want het is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Verder de grootste hits uit 60s, 70s en 80s. Er is Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World.

0: Veronica Krullebol, Leo Sayer en You Make Me Feel Like Dancing. Ik ben gisteravond eindelijk begonnen aan de nieuwe documentaire over Michael Jackson, die je op VRT Canvas en VRT Max kan bekijken. En ja, ik vind het toch wel straf hoe de papa, papa Jackson dus, met zware hand destijds de boel leidde en ja, de jongens echt in een keurslijf liet lopen. De Jacksons, zometeen muziek van hen. Ik heb Blame It on the Boogie klaarstaan. En ook Marianne Faithful met As Tears Goes By.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Relax. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
3: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.

geschreven door Mick Jagger, met wie ze niet veel later ook een relatie zou beginnen. As Tears Go By van Marianne Faithfull. Morgen geen Good Vibrations, maar wel de Songfestival Top 30 van 4 tot 7 met bezoek van Lisa Delbo. Ze brengt haar nummer Liefde is een kaartspel nog eens live, 30 jaar nadat ze naar het Songfestival mocht. Stemmen voor die Songfestival Top 30 kan je trouwens nog steeds. Wat is jouw favoriete Songfestival Classic? Laat het ook weten via de website nostalgie.plus en duimen dat jouw favoriet dan op 1 eindigt.

Abba en Voulez-vous, de hemelsluizen staan hier weer open. Stuurt luisteraar Luc, het is weer water aan het gieten. Ik blijf lekker binnen met Nostalgie Plus. Gelijk heb je. En dat doe je de komende minuten met een extra laag schmink. Want de mannen van Kiss, die zijn nog eens onderweg. Ik heb hun I Was Made For Loving You. En dit is al Steve Winwood met Higher Love.

0: I was made for loving you van Kiss. Wist je dat we terug in de studio zitten voor nieuwe muziek? De mannen weten van geen ophouden. En gelijk hebben ze, net als Paul McCartney ook. Ik heb hem met de Beatles, Help. Eerst Kid Creole en de Coconuts. I'm a wonderful thing, baby.
1: De openingszin.
0: Ik was vanochtend aan het kijken of ik dit lange hemelvaartweekend nog eens naar de cinema kan. En ja, ik verslikte me eerlijk gezegd in de prijs van een ticket. €15 betaal je tegenwoordig bijna. Doe daar nog een drankje en een knabbeltje bij. En het loopt flink op, maar niet voor jou. Tenminste als je meespeelt met deze quiz. Want ik geef iedere dag 4 filmtickets weg. En jij kan ze vandaag winnen als je de volgende openingszin herkent. Je vois des gens courber le dos comme si la vie marquait zéro. Welke classic begint met deze zin? Als je nog een extra tip nodig hebt, wel, we zoeken het op het Songfestival. De hele week heb ik Songfestival-opgaves, een nummer dus, dat ooit een grote hit was op het Eurovisie Songfestival. Het begint met deze openingszin. Je vois des gens courber le dos comme si la vie marquait zéro. Weet jij van welke Songfestival Classic dit de eerste zin is? Wel, stuur mij het juiste antwoord, de titel en ook de naam van de artiest dan nu even in een bericht. Dat kan je doen via onze website, via nostalgie.plus of ook via WhatsApp. Op onze site zie je een WhatsApp-logootje. Klik daar even op of stuur een rechtstreeks bericht via WhatsApp op 0477-900-800.
2: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Mannekes, vader. Hier is brother Bambi.
5: Halleluja, brothers en sisters.
6: Halleluja, brother Bambi.
5: Vandaag is het weer zover.
7: Hemelvaartsdag.
6: Halleluja.
5: En wat is het vandaag nog?
7: Hemelse korting.
4: Welke hemelse korting, brother Bambi?
5: Nee tegen BTW, brother vader.
6: Halleluja, brother Bambi.
8: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
9: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Beatles met Help.
1: De openingszin.
0: En hulp, dat had Brigitte uit Antwerpen echt wel niet nodig. Ze heeft meegespeeld met deze quiz, met de openingszin. Brigitte, een goedemiddag. Hallo Brigitte, goedemiddag. Ik hoor jou daarnet veel beter dan ik jou nu hoorde. Zou het kunnen dat jouw telefoon op speaker staat intussen?
2: Hoor je mij nu beter?
0: Ja, dat is veel beter. Oké. Okay.
2: Voilà.
0: Schitterend. Okay. Goed, Brigitte. Zeg, je hebt er al een leuke dag op zitten, hè? Je bent naar buiten getrokken, begreep ik.
2: Ik ben, tegenstaande er niet veel zonnetje was vandaag, ben ik toch naar buiten getrokken. Ja, even naar de vintage markt geweest in Antwerpen op Theaterplein.
0: Oké, okay. En iets gekocht?
2: Zoals altijd, ja.
0: Wat is het dit keer geworden?
2: Leuke borden, leuk serviesje.
0: En hoe ziet het er dan uit? Is dat zo? Is het 70s of moet ik me dat voorstellen? Hoe ziet het eruit?
2: Dat ziet er eigenlijk uit een beetje. Maar kleuren Versace, de print van Versace.
0: Oh.
2: Ik ben eens even vlug aan het kijken, maar ja, goh, ik noem dat niet echt vintage, maar het geeft wel iets.
0: Je bent er tevreden mee, dat is het voornaamste.
2: Ik ben er heel content mee. Voilà.
0: Oké.
2: Okay.
0: En misschien nog een leuk extraatje filmtickets, want je hebt meegespeeld met de openingszin. Vandaag met deze Songfestivalopgave. Je vois des gens courber le dos. Comme si la vie marquait zéro. Van welke song is dat de openingszin, Brigitte?
2: Dat is, als ik mij heel goed kan herinneren, uit kindertijd, was dat van Sandra Kim, J'aime, j'aime la vie.
0: Dat is zeker juist, proficiat. Goed geraden, Brigitte. Begrijp ik het goed dat jij op dat nummertje als kindje ook nog hebt meegedanst dan?
2: Ik heb dat waarschijnlijk nog wel met de micro voor de spiegel meegezongen, ik wel.
0: Herkenbaar, denk ik, voor heel veel meisjes die groot geworden zijn in de 80's. En daarvoor misschien ook wel, hè. Kijk. Goed, vier filmtickets heb je gewonnen, allemaal dankzij Sandra Kim. Dat is fijn, denk ik, hè, toch?
2: Super. Moeten wij ze dan ook meenemen naar de cinema, of niet?
0: Goh, je mag daar altijd eens vragen. Ik denk dat ze nu vrij druk heeft deze periode, Sandra Kim. Dat wordt een moeilijke. Maar als je die tickets nog even laat liggen, misschien dat ze wel wil meegaan.
2: Oké, maar goed. Gaan we zeker van genieten. Want het is enige tijd geleden dat ik nog de sofa's van de cinema heb gevoeld.
0: Voilà, fijn. Geniet ervan. En ook van deze van Sandra Kim. J'aime la vie. Dankjewel, Brigitte.
2: Dankjewel, jij ook. Fijne zondag nog. Bye bye.
1: Het is Songfestivalweek bij

0: bonuspoint ook voor Brigitte uit Antwerpen die de filmtickets won dankzij dit nummer. J'aime la vie van Sandra Kim. En dan nu de dansvloer op.
1: Een discoschijf net voor vijf.
0: Met vandaag een van de zusjes Pointer, Bonnie Pointer. Voor haar debuutalbum maakte ze een remake van een aantal Motown-hits. Onder andere ook het soulnummer Heaven Must Have Sent You van The Elgins. Ze maakt er een discoversie van en doet me wat denken aan YMCA van Village People, vind ik. Bonnie Pointer.

0: Zelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
6: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
10: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
12: Dat is een kiwinner.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: De volgende patiënt, alstublieft.
14: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
15: Ja, maar je gaat gewoon eerlijk zijn, hè.
16: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
15: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
16: Okay.
13: Ja, maar we willen slim kiezen.
16: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
13: Ah ja?
15: Waarom?
16: Ah, maar krijg je ruimte op.
13: Opruimen?
16: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
17: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad...

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie
3: Plus. En misschien stem je wel voor een Songfestivalhit van bij ons. De eerste deelname van Louis Neefs met Oh Oh, Ik Heb Zorgen. Your golden years. Nostalgie Plus. 5 uur nieuws met Simon van Elslander.
4: Goedenavond. De bekerfinale voetbal tussen Union en Anderlecht loopt op zijn eind. In de absolute slotminuten staat het 1-0 voor Union. Het was al een bewogen wedstrijd. In de eerste helft werd een doelpunt van Union-verdediger Burgess na een minutenlange VAR-check nog afgekeurd. Ook de tweede helft begon met de nodige vertraging nadat dichte rook van Bengaals vuurwerk over het veld bleef hangen. Als Union deze voorsprong vasthoudt, pakken ze voor de tweede keer in 3 jaar tijd de beker. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is er schade door hevige hagelbuien. In Evergem zorgde een lokale bui voor een opmerkelijk zicht. De ene kant van de straat lag er wit bij, terwijl enkele tientallen meters verder geen korrel was gevallen. In de provincie Antwerpen sloeg de bliksem in op de Heiste Steenweg in Beersel. Een boom in een voortuin en de dakkapel van een woning werden geraakt. Ook in de provincie Limburg was de brandweer vanmorgen druk in de weer met oproepen voor wateroverlast en omgewaaide bomen. Op de E313 tussen Tongeren en Bilze raakte de linkerrijstrook een tijd lang versperd door een boom op de weg. 1 op 5 voedselvergiftigingen wordt thuis opgelopen. Dat zegt het federale voedselveiligheidsagentschap FAVV. In 2025 registreerden ze 773 voedselvergiftigingen. Dat is ongeveer evenveel als het jaar ervoor. Al ligt het werkelijke getal waarschijnlijk hoger, omdat de milde symptomen vaak niet worden gemeld. Het aantal overlijdens steeg wel vorig jaar naar 12. Die stijging is grotendeels toe te schrijven aan een zware stekuitbraak in verschillende woonzorgcentra afgelopen zomer. Daarbij lieten 9 mensen het leven, vermoedelijk na het eten van besmet rauw gehakt rundvlees. Het blijft wisselvallig met buien en kans op onweer. Deze namiddag wel droger met opklaringen vanuit het westen. Blijft al fris bij 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en kans op regen. Maxima tot 13 graden. In het weekend blijft het wisselvallig met temperaturen tot 13 graden.
5: Good Vibrations
2: met Sebastian de Krop.

Lumineers in het jaar 1967. Oh, oh, ik heb zorgen. Het was het jaar dat Sandy Shaw won met de Puppet on a String. Louis Neves eindigde uiteindelijk zevende, wat ja, nog wel behoorlijk is. Heb je al gestemd voor de Songfestival Top 30? Doe het zeker. Het kan nog even. Morgen hoor je die leuke lijst. En ik bel straks met een luisteraar die een stem heeft uitgebracht. Na Tina Turner en ook Donna Summer. Nu al Last Dance.

0: Wat een stem. Ze heeft haar bijnaam niet gestolen, hoor. The Queen of Rock, Tina Turner, Private Dancer.
1: Het is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus.
0: Ja, met morgen natuurlijk de Songfestival Top 30. Die horen hier morgen namiddag van 4 tot 7. Ikzelf en mijn collega Michel Follet mogen die mooie lijst presenteren. En we krijgen bezoek van Lisa Delbo. Daar kijk ik ook al heel hard naar uit. Nu, een Top 30, die kan er pas liggen natuurlijk als jij je stem hebt uitgebracht. Dus als je dat nog niet gedaan hebt, doe dat zeker ook. Want ook jouw stem is van belang. Stel je voor dat jouw favoriet net op 2 eindigt, omdat jij misschien vergeten bent om te stemmen. Dat zou zonde zijn. Dus ga naar nostalgie.plus en stem op je ultieme favoriet voor de Songfestival Top 30. En Marie-Christine uit Veurne heeft dat ook gedaan. Marie-Christine, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Pep.
0: Hey, ik heb hier al een paar plensbuigen zien voorbij komen vandaag. Hoe is het aan het zeetje? Want jij woont dicht bij de kust, hè?
2: Ik woon dicht bij de kust en ik heb deze namiddag al een wandeling gemaakt met de hond. En dat was in het zonnetje. En dan hebben we ook al een plensbui gehad. Dus het is op en af hier
0: dus
2: ook.
0: Op en af, ja, dat is een beetje de periode natuurlijk van het jaar. Dat kan nog gebeuren. Goed, ja. De periode van het jaar, dat is ook het Songfestival natuurlijk altijd, de maand mei. Ja. Ben je een grote fan van het Songfestival?
2: Ik was een hele grote fan van het Songfestival, laat ons zeggen, vele jaren geleden. Maar ik vind wel dat, als je nu onze lijst bekijkt waaruit dat wij konden kiezen, dat waren echt stuk voor stuk prachtnummers. En dat is nu wel wat anders. Allee, er is meer showgehalte bij. Er is,
0: ja.
2: Het is het anders. Je kan het niet meer vergelijken. Dus ik vond die liedjes van vroeger wel heel mooi, moet ik zeggen, ja.
0: Daar heb je gelijk in. En wat is je favoriet? Wat mag voor jou op 1 eindigen in onze Songfestival Top 30?
2: Voor mij mag dat gerust Dana zijn. All Kinds of Everything. Ik was 10 jaar toen zij won met dat liedje.
0: Uh-huh.
2: En ik vond dat een hele, ja, frele jonge dame die dat op een hele mooie manier gebracht heeft. Allee, dat maakte indruk op mij toen ik dat liedje hoorde.
0: Ja.
2: In die tijd mochten wij nog dan wat langer opblijven. Dus ja, als 10-jarige vond ik dat wel een heel mooi liedje. Ja.
0: Zeker.
2: En nu nog.
0: Ja.
2: Nu nog.
0: Klopt het dat je ook posters had van Dana?
2: Ja, ja, want veel posters mochten wij niet aan de muur hangen van ons mama. Maar zij was geabonneerd op een tijdschrift en er was een poster van Dana. Omdat hij dan juist gewonnen had, mocht ik dat aan de muur hangen. Dus ja, hier en daar zo is iets. Ja, dat was, ja, in onze kindertijd was dat ook zo eigenlijk.
0: Ja, ja, natuurlijk.
2: Ja.
0: Daar mocht je een uitzondering voor maken voor Dana.
2: Ja.
0: Goeie,
2: ja,
0: keuze. Benieuwd waar ze gaat eindigen. Dat hoor je dus morgen,
2: ja,
0: in de Songfestival Top 30 vanaf 4 uur.
2: Zeker leuk. Ja,
0: dat is goed. Leuk te horen. Dankjewel voor de leuke babbel, Marie-Christine. Ja. En hier komt die All Kinds of Everything.
2: Graag gedaan, dankjewel. Dag.

0: All Kinds of Everything, Dana in 1970 op het Eurovisie Songfestival. Als je het voetbal een beetje op de voet volgt, is vanmiddag de bekerfinale Union tegen Anderlecht. Een Brusselse derby en het is best spannend hoor, want het zijn daar ondertussen verlengingen. De tussenstand is 1-1, het kan dus nog alle kanten op. Ik hou je op de hoogte, zodat je ondertussen verder kan genieten van de muziek van Nostalgie Plus, van Le Freak van Chic en ook de mannen van de Boomtown Rats.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
7: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
8: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
7: Ook open op zondagnamiddag.
9: Your Golden Years.

van Stevie Wonder in de Seb-selectie. Het was trouwens gisteren zijn verjaardag. Hij is 76 geworden. Ik heb Stevie Wonder altijd graag gehoord. En nog steeds. Hè, want ja, het is een artiest met een eigen sound. Heel warme, emotionele soul. En met ja, vaak ook van die leuke funky grooves en eerlijke teksten. Zo ook de classic waarmee ik deze week graag afsluit. Een spontane liefdesverklaring van Stevie Wonder. Het zijn drie simpele woorden. I love you. Maar het is niet altijd makkelijk om die te zeggen. En we doen het eerlijk gezegd ook gewoon veel te weinig. I just call to say I love you. Dit is Stevie Wonder.

Bellen doen we niet zoveel meer, maar in de 80's was dat toch nog even helemaal anders. I Just Called to Say I Love You van Stevie Wonder. Zometeen komen de Monkees eraan. I'm a Believer.

eerste weg op voor een ongeval op D34 in Lille. Daar zorgt een ongeval voor grote hinder. In beide richtingen moet het verkeer er over de pechstrook. En dat zorgt ook wel voor wat file op D34. Vanuit Antwerpen verlies je 20 minuten tussen Lille en Beersen. En op D34 naar Antwerpen zijn het er 10 tussen Beersen en Lille.

0: Tjalala en wow, wow, wow, we doen het allemaal mee. The Carpenters en Yesterday Once More. Leen uit Tielt en haar man zijn op de terugweg van een communiefeest. Thomas, het zoontje van haar zus, is er 12 geworden. En dat hebben ze met z'n allen gevierd op restaurant. Dat is leuk altijd natuurlijk. Hè. Zo familiemomentjes, dat hoort ook wel bij feestdagen voor een stuk en bij lange weekends. En ja, het is de periode van de communiefeesten, dus ideaal natuurlijk. En terugweg naar huis met de muziek van Nostalgie Plus. Ik ga ervoor zorgen dat die rit nog zo aangenaam verloopt. Ik heb er nog heel wat fijne bij. Tot 7 uur is dit Good Vibrations met zometeen Swing Out Sister Breakout. En ook muziek van Diana Ross straks met de Supremes.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
8: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
7: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
8: Ah, Profel.
7: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
10: Manutan, Manutan.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Manutan.
9: Bestel op manutan.be.
11: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
12: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
14: Dat is een kiwinner.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverbergmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
16: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
17: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Swingout System met Breakout. Het was even verschieten toen ik vanmiddag in de auto onderweg was naar hier. Want de thermometer gaf 7 graden aan om 1 uur 's middags. Ik heb toch een paar keer moeten kijken om het te geloven. Het is koud, grijs. Nu en dan een plensbui en bij momenten ook nog een stevige vlaag wind er bovenop. En te denken dat het een week of twee terug nog 20 graden en meer was. Ja, dat is even aanpassen. Dust in the Wind past er wel een beetje bij. Er is Kansas nu bij Nostalgie Plus.

0: Diana Ross, toen nog samen met The Supremes. Het was een Baby Love.
1: Rockles, net voor zes.
0: Ja, dat is tijd voor ons dagelijkse luchtgitaarmomentje. Zo mag je het gerust noemen. Iedere dag serveer ik je een grote rockclassic. En daarvoor neem ik je dit keer mee naar de 80s met de band Europe. Die waren volop aan het zoeken naar de perfecte som om hun concerten te openen. Noem het een soort openingsact. Het moest dus iets zijn met veel getrommel en veel geluid en zo. En dat werd uiteindelijk het volgende nummer. Ze hadden nooit gedacht dat het zo'n grote hit zou worden. The Final Countdown, Europe.

0: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja! Maar ja.
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
2: Oh ja!
3: Maar ja.
0: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
1: Oh ja! Maar ja.
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
6: Ment bestaat 15 jaar.
7: Happy birthday!
6: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
8: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdag namiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie
9: Plus. En vanavond wordt de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival uitgezonden. Ik neem je mee naar de editie van 73 met Cliff Richard. The power to all our friends. Nostalgie Plus. Is 6 uur nieuws met Simon van Elslander.
10: Goedenavond. Union heeft de beker van België gewonnen na een zinderende finale tegen Anderlecht. Het werd pas in de verlengingen beslist met 3-1. Nadat McAllister de score opende, bracht Svetkovic de Brusselse derby weer in evenwicht. Maar in de extra tijd sloegen Fusaini en Rodriguez genadeloos toe. De wedstrijd op de Heysel kende een bewogen verloop met een afgekeurd doelpunt van Burgess en een vertraging door dichte rook van vuurwerk. Met deze zege pakt Union zijn tweede beker in 3 jaar tijd. Wes Streeting, de Britse minister van Volksgezondheid, heeft vandaag zijn ontslag ingediend. Dat liet hij weten via sociale media. In zijn ontslagbrief stelt de 43-jarige politicus dat hij het vertrouwen in premier Keir Starmer volledig kwijt is. Volgens Streeting hebben de recente lokale verkiezingen aangetoond dat Starmer niet langer de juiste persoon is om de Labour-partij naar de volgende parlementsverkiezingen te leiden. Het is al langer onrustig rond premier Keir Starmer. Een groeiend aantal parlementsleden van zijn partij wil dat hij stopt als premier. De urenlange politieactie in Holsbeek is vanmiddag rond 4 uur zonder incidenten beëindigd. De speciale eenheden van de federale politie konden een man die zich agressief en bedreigend opstelde veilig uit zijn woning halen. Bij de interventie raakte niemand gewond. Volgens het parket van Leuven kampt de man vermoedelijk met psychische problemen. Hij is overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven, waar hij de nodige medische zorgen krijgt. Vanavond vallen er in het centrum en het zuidoosten van het land nog buien met ook kans op een donderslag. In het westen tijdelijk droog met enkele brede opklaringen bij 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 13 graden. Het weekend blijft wisselvallig met temperaturen tot 13 graden.
9: Dankjewel Simon. Het gaat er eigenlijk op D34 vanuit Antwerpen. Je verliest 25 minuten tussen Lille en Beerse. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. Verkeer moet er over de pechstrook. En op de Brusselse buitenring komen er 10 minuten bij tussen Leonard en Tervuren. Als jij elders nog in een file staat, is jouw verliestijd daar minder dan 5 minuten.
11: Vibrations
12: met Sebastian de Krop.

Liv Richards op het Songfestival. Hij heeft er nooit kunnen winnen, ondanks dat hij er twee keer toch wel heel dichtbij was. Hoor. In 1968 werd Cliff Richard tweede met Congratulations. En in 1973 derde met Power to All Our Friends, die ik net speelde. Moshe Dares stond nog voor hem, Erich Tu. En winnaresse Anne-Marie David, ook Tu te reconnaîtra. Allemaal op maar een paar puntjes. Cliff Richard dus bij Nostalgie Plus met Power to All Our Friends. Friends. Het is donderdagavond. Het hemelvaartweekend is al volop bezig. Het is een weekend met ook de finale van de Mol op Play. Daar ga ik straks naar vooruitkijken met mijn tv-watcher Isabel, de ridder van het Nieuwsblad. Eerst Lynn Anderson en David Bowie nu al. Dit is Let's Dance.

0: Het is te hopen dat de rozen niet verzopen zijn na de regen van vandaag. Rose Garden van Lynn Anderson. En zometeen een belpopplaat die naar mijn gevoel een wereldhit had kunnen worden. Seven Horses in the Sky van de Pebbles. Zelfs op een feestdag komt ze speciaal af voor ons Isabel de Ridder, de chef showbiz en tv van het Nieuwsblad. Isabel, een goede avond.
1: Hey.
0: Isabel, vandaag de start van een lang weekend en dan durven we al eens wat verder vooruitkijken. En dat doen we nu ook met een kijktip voor zondag, namelijk de finale van De Mol. Isabel, praat me even bij, want ik heb het dit seizoen niet of amper gevolgd. Waar speelt De Mol zich dit jaar af?
1: Het is dit jaar in Portugal.
0: Uh-huh.
1: En dat is meteen leuk voor alle mensen die het onterecht vinden dat Portugal nu is uitgeschakeld op het Songfestival. Die kunnen toch een beetje naar Portugal kijken zondag.
0: Ja. Ben je een grote fan van De Mol? Zit je bijvoorbeeld iedere zondag op post om meteen de nieuwe aflevering te kunnen meevolgen?
1: De Mol is bij mij zoiets van, eenmaal dat ik begin te kijken, wil ik het ook wel weten en dan blijf ik kijken. Maar ik ga niet zeggen dat ik altijd standaard voor mijn televisie zit.
0: Nee, je bent daarin meegetrokken, hè? Je wil daarin volgen. Hè?
1: Ja, absoluut. En ik wil ook gewoon gelijk hebben tegenover mijn collega's met wie dat De Mol is. Dus ja, dan moet dan je moet wel kijken.
0: Dan moet je het wel volgen. De Mol, dat is saboteren, elkaar de duvel aandoen. Zou het iets voor jou zijn?
1: Oeh, nee.
0: Nee?
1: Nee. Ik zou het niet leuk vinden, denk ik, om iedereen de hele tijd te moeten beliegen. Want dat is het ook wel. Je moet dat wel een aantal afleveringen volhouden met mensen die je toch heel goed leert kennen. En waar je misschien zelfs bevriend mee raakt. En om dan te moeten gaan zeggen van, ja, sorry jongens, ik ben hier al weken aan het liegen.
0: Nee. Voelt niet goed, nee. Nu, De Mol, dat is ook vele leuke opdrachten, originele opdrachten. Wat is zo het tofste dat je dit seizoen al gezien hebt?
1: Ja, als ik eentje moet noemen die mij is bijgebleven, dan is het de proef op de waslijn. Ik weet niet dat je dat herinnert, maar dat was met drie kledingstukken die ze dan van de waslijn moesten halen en terwijl aandoen boven de grond.
0: Ja.
1: En per juist kledingstuk konden ze geld verdienen. En ik dacht vooral van, ik heb nu niet per se heel veel hoogtevrees, maar ik weet niet dat ik zo in de lucht ineens een broek zou willen aandoen of zo. Dus.
0: Het hoeft niet.
1: Nee.
0: Drie kandidaten zijn nog in de running. Wie zijn dat?
1: Dat is Maxime, dat is Julie en dat is Wout.
0: Ja, dan is de vraag der vragen natuurlijk, Isabel. Wie is De Mol?
1: Ja, als je het vraagt aan mijn collega Desna, die gaat me heel veel overtuiging Wout zeggen. Maar ik ben daar niet zeker van en ik zou eerder mijn geld zetten op Maxime. Nu, Maxime is wel de persoon die door iedereen het minst verdacht wordt, omdat hij ook wel heel vaak voor het geld gaat. Maar dan denk je van, moest ik nu toch een mol zijn? Ja, ik zou af en toe wel voor het geld gaan om zo de verdenking een beetje weg te houden.
0: Ja, heb je dingen gezien waarvan je zegt van, ja, dat is misschien wel een reden waarom Maxime De Mol kan zijn?
1: Ja, ik vind Maxime een klein beetje zo sneaky sturend. Als in, het gaat nooit echt heel, heel duidelijk zijn dat hij vindt van we moeten A of we moeten B. Maar je merkt bijvoorbeeld in groepsgesprekken dan wel dat hij zo van, ja, maar zouden we toch niet beter dat, want... En dan merk je wel dat die groep daarin meegaat en dat die groep dan uiteindelijk wel doet wat Maxime zegt, zonder dat Maxime daar zo de grote figuur is die zegt, en we moeten deze of geen doen. Dus ja, dat vind ik wel...
0: Hij pakt het prima aan om een ideale mol te zijn, volgens jou.
1: Naar mijn gevoel wel, maar ik denk dat ze op dit moment alle drie wel heel verdacht zijn. Als je het ook ziet, de poll die bij Café De Mol gedaan hebben, daar liggen de resultaten ook heel dicht bij elkaar. Daar was het 35% voor Wout, 34% voor Julie en 31% voor Maxime.
0: Okay.
1: Ja, je kan dan wel zeggen, oké, volgens de kijkers is Wout de mol, maar zo veel verschil met Maxime is dat ook weer niet. Hè?
0: Ja, het is lang geleden dat het zo spannend geweest is.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja. Maar jij denkt, Maxime, is Maxime De Mol ja of nee? Of toch nog iemand anders? We gaan het zondag zien om 8:00 op Play, de finale van De Mol. Isabel, dankjewel en succes met het mollenjagen.
1: Dankjewel en tot volgende week.

0: Krevel.
1: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel, leef beter.
2: De volgende patiënt, alstublieft.
3: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
4: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
5: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
4: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
5: Oké.
2: Ja, maar we willen slim kiezen.
5: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
2: Ah, ja?
4: Waarom?
5: Ah, maar krijg ruimte op.
2: Opruiming?
5: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
6: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

0: De perfecte classic voor luisteraars Nico en Isabel. Want, stuurt Nico, we zijn vandaag 33 jaar gehuwd. Wel, proficiat. The first, the last, my everything. Dit was Barry White.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: Is het alweer bijna 6:30? Jawel hoor, de tijd vliegt. Maar dat heeft ook zijn voordelen, want dat wil zeggen dat jij hier opnieuw de muziek mag kiezen. Dat doen we iedere dag rond dit tijdstip in Good Vibrations. Jij kiest wat ik moet spelen en we gaan eens kijken met welke letter we vandaag gaan werken.
1: De letter E.
0: Het Nostalgie Plus Muziekrad staat stil bij de letter E. En dus speel ik straks 10 minuten lang alleen maar muziek van groepen of artiesten waarvan de naam begint met die letter E. Ik geef een paar voorbeelden. Je zou kunnen kiezen voor Etta James, voor Earth, Wind and Fire of voor de Everly Brothers. Dat zijn er drie. Drie met een E vooraan in de naam. Je mag een van die kiezen. Maar ja, ga vooral ook voor je eigen ideeën en je eigen inspiratie, want dat is nog zo leuk. Welke zanger, zangeres of groep wil jij straks horen? Opgelet, dat moet er dus eentje zijn waarvan de naam begint met de letter E. Dat is de enige, maar wel een belangrijke voorwaarde. Stuur jouw idee nu via de website, via nostalgie.plus of via onze WhatsApp. Dat kan ook altijd.

Daniel Gérard, iconisch met zijn hoed, vaak een zwart model. Dit was Butterfly. Kajagoogoo staat klaar, Too Shy. Eerste weg op, maar het valt goed mee. Het is natuurlijk een feestdag. Hè. Twee files, maar waarin je 5 minuten of meer verliest. Het is op dezelfde plaats, op de E34 in Lille. Ik heb net gelezen dat daar blijkbaar een zware hagelbui geweest is. Dat voor hinder zorgt op de E34. Richting Antwerpen is de weg volledig versperd. Richting Nederland moet het verkeer over de pechstrook. En op die E34 richting Nederland verlies je een kwartier tussen Lille en Beersen. Op de E34 naar Antwerpen zit er 10 minuten tussen Turnhout West en Lille.

0: Luc deze nog eens te horen. Laat Luc weten. De Philly Sounds van de 3 Degrees Year of the Decision. Het is er bijna 7:50. Ik ga de muziek draaien die de luisteraar gekozen heeft. Het Nostalgie Plus muziekrad staat stil bij de letter E. En dus speel ik 3 artiesten op groepen na elkaar, waarvan de naam begint met de E. Ik kies uit de inzendingen die binnenkomen via de website nostalgie.plus of via WhatsApp op 0477-900-800. Als jij ook nog een idee hebt, laat maar komen. Eerst al een paar luisteraars blij maken. Dat zijn Lutgard, Annieke en Christine. Alle kozen ze voor Electric Light Orchestra. Ik heb Hold On Tight. En Erik uit Burst gaat voor de favoriet van zijn papa Zaliger. En dat is dan weer de E van Elvis Presley. Zometeen Heartbreak Hotel van Elvis.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
3: Halleluja, brothers en sisters.
4: Halleluja, brother Bobby.
3: Vandaag is het weer zover.
5: Hemelvaartsdag.
4: Halleluja.
3: En wat is het vandaag nog?
5: Hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bobby?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
4: Halleluja, brother Bobby.
6: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
9: Wow, die werken echt super hard.
8: Ja, dat is de bouw, hè?
9: Maar gaan die daar zelf wonen?
8: Nee.
9: En gaan die daar ook niet werken?
8: Nee.
9: Waarom doen die dan zo hard hun best?
8: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
9: Ook als het voor iemand anders is.
8: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
10: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
11: Your golden years.

0: Hold on Tight van Electric Light Orchestra.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: En daarvoor ook al Elvis Presley, twee keer een artiest met de E als eerste letter in de naam. En dat is geen toeval, want het Nostalgie Plus Muziekrad staat stil bij die letter E. Ik vroeg jou welke artiest of groep met een E jij wil horen. Luc uit Wetteren, die komt uit bij Eros Ramazzotti. En ook Esther Phillips. Voor Mark mag het dan weer de Nederlandse band Earth and Fire zijn. Guy denkt aan Edmundo Ross, Georgette aan Edith Piaf of Eddie Mitchell. Chris aan Eurythmics. Frank aan de Edwin Hawkins Singers. ILO zie ik ook voor Lutgaard, maar die hebben al gespeeld inderdaad. Johan dacht ook aan Earth and Fire, net als Eddie Wally. Christel wil de Eagles. Mijn allereerste concert dat ik ooit bezocht in het Sportpaleis was de Eagles, 2001. Eartha Kitt komt hier ook binnen, staat geen naam bij. Patrick wil Edwin Starr. Ronnie dan weer Earth, Wind and Fire. Heel wat leuke inzendingen en Anne uitstekende. Heeft ook nog een best wel verrassende, vind ik. Anne, een goeie avond.
2: Naast dat, goedenavond.
0: Vertel eens, de E, wie mag het voor jou zijn?
2: Ik heb gekozen voor Emily Starr met Samson.
0: Ja, en dan zitten we op het Songfestival toevallig ook, hè?
2: Ik dacht, het is de week van het Songfestival bij Nostalgie Plus. En Emily Starr heeft in 1981 meegedaan, dacht ik.
0: Ja.
2: Met Samson.
0: Ja.
2: En ik zeg, ik kies voor dat.
0: Gelijk, het was het jaar van Buxvis, hè? Making Your Mind Up. Die wonnen toen voor het Verenigd Koninkrijk en België. Oh ja, waar eindigden ze ergens? Halfweg, denk ik, hè? Emily Starr.
2: De 13e plaats, dacht ik. Ik heb het er juist opgezocht, maar...
0: Dat geloof ik, ja. Het zou zeker kunnen. Heb je nog herinneringen aan haar optreden, aan haar look?
2: Die had in de tijd zo permanentachtig krulhaar, zo. En ik heb ook gelezen, die achtergrondcode, dat was... dingen zat erbij, van de Pebbles...
0: Fred Becky,
2: ja.
0: Ah, okay.
2: Ik dacht van wel. En die en Bob ook.
0: Oh, ook van de Pebbles. Ja, oké. Okay, ja. Fijn. Leuk. Ja. Kijk, en dat is inderdaad een heel goed nummer. Ik heb het deze week nog niet horen voorbij komen. Ik heb nu ook nog niet alles gehoord natuurlijk.
2: Ik dacht het ook niet. Ja.
0: Dus een hele fijne afwisseling. Heb jij gestemd al voor onze Songfestival Top 30?
2: Nee. Ik weet dat nou doet.
0: Ja, haast je een beetje, hè. Je hebt nog tijd tot morgen, iets voor 1:00 middags. Dus,
2: ik wacht al tot het laatste moment.
0: Wel, kijk, richting nostalgie.plus, onze website. En daar stemmen op je ultieme Songfestival favoriet. En er is Emily Starr alvast. Dankjewel en een prettige donderdag nog aan.
2: Ja, voor jou ook, Sepp. Goedenavond.

Marvin Gaye met What's Going On. En daarvoor ook nog Emily Starr, Samson Songfestival inzending uit België uit 81. Ik herinner mij ook nog haar wit kleed van toen met hoge splits. Dat was zo'n beetje een Romeinse act dat ze had. Emily Starr, en zo is het bijna 7 uur. Ook het vervolg van je Nostalgie Plus avond is veelbelovend. Trouwens, als je een voetbalfan bent, wij zenden iedere avond om middernacht een podcast uit. En dat is dit keer Go West, een nieuwe podcast van het Nieuwsblad over het WK voetbal in Amerika van 1994. Als je nog wakker bent, ik heb er al een stukje van gehoord. Het is heel hard de moeite. Zometeen Anne in jouw verhaal, en zij kijkt vooruit naar de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Je wil weten hoe jij vroeger keek. Was dat thuis in de zetel, misschien wel samen met de buren? Hoe beleefden jullie het Eurovisie Songfestival? Stuur het maar al door via nostalgie.plus. En dan hoor je jouw verhaal misschien wel na 7 uur en na Gérard Lenormand.

0: generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
2: Een rechte lijn naar onze Songfestival Top 30 van morgen met jouw Eurosongverhalen en misschien een streepje voetbal op de achtergrond. Your golden years, nostalgie plus. Fijn dat je luistert. Hè. Nu naar Simon voor nieuws.
3: Goedenavond. Een hagelbui veroorzaakt ongevallen op de E34 in Lille. En daarbij is ook een motorrijder om het leven gekomen. De snelweg is momenteel nog steeds in beide richtingen versperd door verschillende ongevallen die werden veroorzaakt door een plotse zware hagelbui. Richting Antwerpen is de doorgang volledig versperd. Richting Nederland moet het verkeer over de pechstrook. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de snelweg te verlaten in Beersen en de route L te volgen via de N12. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en de hinder zal waarschijnlijk nog enige tijd aanhouden. Union heeft de beker van België gewonnen na een intense finale tegen stadsgenoot Anderlecht. Het werd pas in de verlengingen beslist met 3-1. Een vroeg doelpunt van Burgess werd door de VAR afgekeurd. Maar in minuut 74 scoorde McAllister. Zvetkovic maakte gelijk voor paars-wit daarna, maar in de verlengingen sloegen invallers Fusseini en Rodriguez genadeloos toe. De wedstrijd in het uitverkocht Koning Boudewijnstadion kende een woelig verloop. Met een verlaten start van de tweede helft door massaal vuurwerk van de Anderlecht-fans. Union pakt hiermee zijn vierde prijs sinds de promotie naar de hoogste voetbalklasse. Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Ronde van Italië gewonnen na een chaotische sprint. Op 400 meter van de meet zorgde lichte regenval voor gladde kasseien, waardoor Dylan Groenewegen onderuit ging. Ook topfavoriet Jonathan Milan en de jonge Frans van Paul Manier werden het slachtoffer van de massale valpartij. Jasper Stuyven strandde in de spurt op de tweede plek op een zucht van Ballerini. Het is de allereerste ritzege van de Italiaan in een grote ronde. Paul Manier werd op miraculeuze wijze toch nog derde, de Belg Alex Seegaard werd zesde. Vanavond vallen er in het centrum en het zuidoosten van het land nog buien met ook kans op een donderslag. In het westen tijdelijk droog met enkele brede opklaringen bij 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 13 graden. Het weekend blijft wisselvallig met temperaturen tot 13 graden.

kusjes van deze juffrouw en alweer een bank vooruit in de richting van onze Eurosong Top 30. Morgen vanavond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Live te volgen op tv of streamen maar. En vanavond ga ik op zoek naar jouw ideale songfestivalavond. Had of heb jij een vaste kijkplek thuis in de zetel bijvoorbeeld, bij de buren of met familie? Wie was er bij jou thuis altijd de vaste commentaarstem met misschien altijd weer dezelfde opmerkingen op de jurken, de stemmen, de kapsels of de punten? En voor wie supporterde jij vroeger? Was dat een lied, een land en hoe hield je de scores bij? Jouw verhaal graag via nostalgie.plus.

Jessie Green in het ritme van deze feestelijke donderdag. Nice and slow, meer moet dat niet zijn. En er is post van Marijke uit Tiene. Dag Ann, bij ons was het Songfestival vroeger echt een gezinsavond met chips en Fanta, heel uitzonderlijk. Ik en mijn broer leverden de punten op een blaadje. Hij ging altijd voor het land met de mooiste zangeres, zo leek mij. En ik meestal voor het liedje dat ik het vlotst kon...

Benny was heel blij met The Nice and Slow daarnet van Jesse Green. Jesse Green brengt me helemaal in stemming. Hoera, lees ik. En Kevin deelt, dag aan. Ik hoor graag de Eurosongliedjes van vroeger. Helaas ben ik nu een beetje de voeling kwijt. Veel show en geroep tegenwoordig. Classics van ABBA, Catherine Ferry of Louis Neefs, ze worden zo niet meer gemaakt, hè. Of iets van Nina Simone, Kevin, komt eraan.

Rita De Neve stond nooit op het grote Songfestivalpodium, maar ze probeerde het wel meer dan één keer. In 1967 werd ze vierde in Canzonissima en 8 jaar later eindigde ze 6e in Eurosong met Dans, Dans, Mama. Jouw ideale Songfestivalavond bij Paul thuis was het zijn vader die de commentaren leverde. Met zijn armen gekruist in de zetel uitte hij meer dan eens zijn ongenoegen, lees ik. Alleen toen Sandra Kim won, toen sprong hij recht. Dat heb ik hem nog nooit en nooit meer zien doen in heel onze songfestivalgeschiedenis.

Born to be Alive. Een van mijn favorieten en ooit mijn beste schaatspartner op de schaatsbaan in Hasselt. Tweede halve finale in de Eurovision Song Contest vanaf 9 uur vanavond. Bulgarije brengt met Dara een knaller met dansers die volgens mij zo naar de osteopaat kunnen.

Denemarken is favoriet bij de bookmakers en gaat voor een passionele Scandinavische show met veel lampen en drama. En Australië pakt uit met Delta Goodrem, Piano Kitsch en een refrein dat Marijke volgens mij morgen wel kan nafluiten.

0: I found my freedom. Daar straks mijn moeder even aan de telefoon, die zoiets had van, oh, arme kind, dat jij vandaag moet werken. Met de plezantste job en in het fijnste gezelschap zou ik voor niks willen ruilen. Echt waar niet. En vanavond, als ik in de zetel schuif, nog even nagenieten met een lekker rood wijntje of nu zo met UB40.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

Patrick schreef ons eerder deze week al dat hij vroeger in een straat woonde die voor de ene helft Frans en voor de andere Belgisch was. Hij keek dus vaak naar de Franse televisie. Hey Anne, ik heb zelf goede herinneringen aan de live bands. In België had je Francis Bay, die de band dirigeerde. En in Frankrijk was dat Raymond Lefebvre. Ik zelf vond die orkesten altijd subliem. Nu is niks meer live op Eurosong en de sfeer is ergens zoek. Hoe zie jij dat? Jouw Eurosong-verhalen via nostalgie.plus.

Ja, Australië zit in de tweede halve finale vanavond met Delta Goodrem en het nummer Eclipse. De Aussies zijn erbij sinds 2015. Eerst als eenmalige gast voor de 60ste verjaardag van het Songfestival. Maar dat is er zo populair dat Down Under erbij is gebleven. Bij winst verhuist het Songfestival trouwens niet helemaal naar daar. Maar dan wordt het een coöperatie samen met een van de Europese deelnemers. Duitsland uit 1982, na 8 uur, hoe klonk dat ook alweer? En Harold Melvin en Fleetwood Mac, die zijn er ook nog bij.

0: Ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging 25%.

In 82 was ik 13 jaar en het Songfestival was altijd een gezinsgebeuren bij ons thuis met een beetje chips, een glaasje cola, heel uitzonderlijk. En ik vond het ook altijd een echte beleving. Hoe was of is dat nog voor jou, jouw Songfestivalavond, jouw ideale Songfestivalavond met andere woorden? Waar keek jij vroeger of nu nog? Een vaste plek, een vast gezelschap? Wie gaf altijd commentaar vanuit de zetel en leek op voorhand al te weten wie zou gaan winnen? En wie of wat scoorde er bij jou? Een land, een lied of ging je liever voor de gekste outfit? Deel maar via nostalgie.plus en vooral, don't look back.

Earth, Wind and Fire with the Emotions. Ik denk dat ze ook zonder die emotions nooit lam op een podium staan. Altijd een plezier. Naar Vilvoorde en naar Françoise. Dag Anne. Ik keek vroeger altijd met mijn zussen naar het Eurovisie Songfestival. We maakten er altijd een hele avond van met hapjes, zelfgemaakte scorebriefjes en veel te veel commentaar. En als ras-echte Française gaf ik Frankrijk altijd de meeste punten. Toch wel. Dat treft Françoise, want kijk eens wie we hier hebben. Gilbert Bécaud.

Seb en Michelle passen ondertussen hun feestelijkste showbizpak voor onze Songfestival Top 30 morgen tussen 4 en 7. Lisa Delbo is er ook bij. Zij stond exact 30 jaar geleden te blinken op Eurosong met Liefde is een kaartspel. Nog snel jouw favoriet stemmen, dat kan. Nostalgie.plus. Ik zorg ondertussen voor de champagne en dat kleine beetje magie. Het beste uit de 60s, 70s.

Champagne, rock'n'roll star. Danny vroeg zich even af waar die beloofde champagne bleef. Wel, bij deze, Danny. En ik hoop dat je de bubbels kon smaken. Ronnie ging gluren bij de buren als het Songfestival op televisie was. De jurken, de decors en de vlaggen, daarvoor ging hij vooral. Dat was precies alsof de wereld even binnenkwam in onze straat. Ja, ja.

mooi, Elton John en Your Song. Sophia reageert op de verhalen over de Franse televisie. Niet echt haar ding, lees ik. Heel veel gebabbel en dit vind ik leuk over de gedubde films en series. Tom Cruise die precies in een bokaal praat. Hopelijk lust je wel een Franse Nederlander zo dadelijk, Sophia. Dave du côté de chez Swan na deze van Aretha.

Dave probeerde ooit in het Nederlands door te stoten naar het grote Eurosongpodium, maar helaas, het bleef bij proberen. Els danste als kleuter ooit op haar songfestivalfavoriet. Dat gebeurde tijdens een schoolfeest. Ze waren verkleed in poppen, verschenen uit een doos met linten aan de handen. Gaat er misschien al een belletje rinkelen? We bellen met Els na Bill.

0: niet drukken met al dat classics goud. En een songfestival. Top 30 in aantocht.
1: Het is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus.
0: Ja, hele goede avond, Els.
2: Ja, goedenavond, dag Anne.
0: Songfestival Top 30 is bijna daar. Hoe was jouw dag?
2: Oh, mijn dag was eigenlijk heel goed, heel rustig. Mijn zoon en zijn vriendin zijn komen eten.
0: Ja.
2: En voor de rest was het beter dan het weer. Dus
0: ja.
2: Het was een fijne dag. Ja.
0: Valt wel een beetje tegen zo, hè?
2: Ja. Ja. Maar het is wat het is, hè. Dat is,
0: zeker.
2: Dat is België, daar kunnen we niet veel aan doen.
0: Dat is waar, ja. Dat is waar. En ja. Er dan toch maar het beste van maken, hè?
2: Inderdaad, dat klopt, ja. Ja.
0: Zeg Els, je hebt me daarnet verteld, want we hebben al een beetje gesproken, dat je hebt eigenlijk een cirkel rondgemaakt. Ik vind het zo mooi. Je bent niet zo lang op pensioen, hè? Je vertel maar wat je deed daarvoor.
2: Ja, ik ben dus 41 jaar kleuterjuf geweest.
0: Ja.
2: Van in 1984 tot vorig jaar. Heb ik in de kleuterklas gestaan. Eerste, tweede, derde kleuterklas. Een beetje van alles.
0: Ja.
2: En maar ik heb... Ja, als ik in 67 in de kleuterklas zat, heb ik toen het nummer van Sandy Shaw, Puppet on a String, leren kennen.
0: Ja, toen je zelf kleuter was, hè? Ja.
2: Toen ik zelf nog kleuter was, ja. En het is al vrij vroeg om nog iets te herinneren. Maar ik vermoed dat die juf dat dus wellicht heel vaak op haar plaatspeler opgelegd heeft. Dat speelde ook op de kermissen. En ik vond dat zo'n wauw-nummer. Ik begreep geen woord Engels.
0: Nee.
2: Mijn moeder wist wellicht wel wat een Puppet on a String was. Dus die pop, en dat was voor mij fantastisch. En dan jaren later, als ik in de kleuterklas stond, hadden wij een schoolfeest.
0: Ja.
2: Waarop de nummers van het Songfestival aan bod kwamen. Dus elke klas moest een nummer kiezen. En ik heb uiteraard dat gekozen. En ik zie het nog voor mij. Dus mijn kleuters waren verkleed in poppen die uit een doos kwamen met linten eraan. Dus, ja.
0: Was het ook hetzelfde dansje als toen jij het deed?
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Er zit wel een beetje gewoon, tijd tussen, hè?
2: Ja, ik kom uit de kleutertijd dat wij nog op schoolbankjes ganse dag moesten zitten.
0: Ja.
2: En op het einde van de dag, als we flink geweest waren, dan legde de juf een plaatje op en we onder andere Puppet on a String, en dan mochten wij eindelijk eens bewegen. Maar als ik zelf in de kleuterklas begonnen ben in 1984, dan mochten ze bijna niet meer stilzitten. Dan was het vooral spelen en bewegen. Dus, en dat dansje zal dan helemaal anders eruit gezien hebben dan dat ik het ooit gedaan heb. Ja,
0: kan ik me voorstellen. Er zit wel een beetje tijd tussen, hè, Els?
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Zeg, we gaan die wolken buiten verdrijven met Puppet on a String. En ik neem je graag mee terug naar 1967.
2: Ja.
0: Dankjewel, Els, en veel luisterplezier morgen.
2: Dat ga ik zeker doen, dank u wel.
0: Groetjes.
2: Dat was heel fijn, ja. Dank u daarom.
0: Heel, heel.

geleden dat ik deze nog hoorde. Alsof je zachtjes op een warm bedje van wattenbolletjes wordt neergelegd of zo. Snowy White en Bird of Paradise. Zometeen dus de tweede halve finale van het Songfestival. Op VRT1 en VRT Max te bekijken met behendige dansers uit Bulgarije. Een stel passionele Denen favorieten bij de bookmakers. En de Golden Glitter van Delta Goodrem voor Australië. Of onze Golden Classics met Peter Frampton zometeen. Als dank voor jouw verhalen na Crusoe en deze Brits-Australische tragedie.

0: podcast.
1: Dit is een podcast van Nieuwsblad en productiehuis van Leeuwen en de Bok.
2: Do, re, mi.
3: Ja, van dat leert het.
4: We zijn januari 1994, een opnamestudio in Brussel. Een wat ongewone plek, zeker voor de aanwezige gasten. Want voor de microfoon staan enkele rode duivels. Die wat schichtig naar elkaar kijken. Luc Nielis, Mark de Grijze, Frankie van der Elst. Danny Boffin. Ze zijn duidelijk wat op hun ongemak. Want vandaag moeten ze zingen.
5: En dan kom je in de zaal in. En iedereen, toer op toer, kreeg je een koptelefoon op je oren. En dan moest je een stuk inzingen.
4: Achter de piano zit Ronnie Mossuze, lid van de zeer populaire groep The Radios. Ronnie neemt zijn taak serieus. Hij gaat bij iedereen door tot de toon vast klinkt. Al is dat bij de ene al wat evidenter

0: was geen slecht idee.
1: Het moest vanuit de buik komen, dat was het allemaal.
2: Naar het westen dus.
1: We zongen het maar, hè. Gaan we met de bus en zouden er ook witte lijnen zijn, wat was het allemaal?
2: Zullen we daar op terrein? Wel witte lijnen zijn.
1: Zongen dat maar, hè. Dat hoort je toch. Ik heb gelukkig niet veel moeten zingen.
3: Ja, ik wel.
1: Dali Boffin met zijn hoog stemmetje.
3: Dat ding was ook, ja, maar je moet het niet aantrekken. Als het valt, dat wordt aan gesleuteld.
4: Ja.
3: Dus dat wordt gezegd, er wordt toch al een beetje aan gewerkt en gedaan. Dus dat gaat niet opvallen. Ja. Hallo? Hij is serieus opgevallen. Er wordt nu nog bijgelachen, ik ben me niet aan het spreken. Mij stoort ook niet. Oké, okay, dat hoort erbij, ja. Maar ik heb het nooit meer gezongen. Ik ga het toch niet proberen, ook niet meer.
5: Dit is Go West, een special van Shotcast over het WK van 1994. Een van de meest memorabele wereldbekers. Samen met Rode Duivels van toen gaan we terug naar de United States of America.
6: The United States is honored to play host to this magnificent celebration.
5: In de brandende hitte.
7: Just bang on 100 degrees here in the Citrus Bowl.
3: We hebben daar echt afgezien.
5: Naar een toernooi waar vriendschappen worden gesmeed.
8: Waar veel muziek, veel drink, veel bier.
9: Tuurlijk.
5: En waar jaloezie heerst.
10: Ik weet dat daar iets broeide, ja.
5: Naar matchen waar vijanden worden gemaakt.
11: Nooit ga ik hem overgeven. Nee.
5: En legendes worden geboren.
12: Dat is de oppergod vandaag.
5: Ik ben Frank Jaas. Welkom bij Go West. Een podcast van het Nieuwsblad.
13: Zijn eerste. We hebben er echt niet lang op moeten wachten. En binnen.
5: De Heizel, 3 juni 1994. 8 dagen voor de start van de World Cup in de USA.
13: Yo-ho-ho.
5: Het is een historische dag voor de Rode Duivels. De Rode Duivels winnen.
13: 9, dit wordt nummer 9.
5: Met 9-0 van Zambia, 9-0. Oké, het is maar een oefenwedstrijd. Maar tot op heden blijft het de grootste overwinning van de Duivels ooit. De Heizel kolkt van enthousiasme. Het hele stadion gelooft erin. Dit zou wel eens de start kunnen zijn van een prachtig verhaal. Stel je voor, de Belgen in de USA. Daar wachten misschien duels tegen Romario in Brazilië.
14: Romario!
5: Tegen het Argentinië van Maradona. Tegen het Italië van Roberto Baggio. En wie weet wat er allemaal mogelijk is. Over enkele dagen stappen de Rode Duivels met dit team het vliegtuig op. Over de oceaan richting het land van melk en honing, chicken en waffles en voor de gelegenheid soccer en games. En met die 9 goals in het achterhoofd mag er gedroomd worden. Er staat een stevige defensie, er lopen werkpaarden op het middenveld en vooraan is er de creatieve driehoek die het elke tegenstander lastig kan maken. Een team met name die het hele land doen dromen. Mark de Grijze, aanvaller in topvorm en de draaischijf van kampioen Anderlecht. Luc Nielis en Enzo Schifo, mannen met gouden voeten. Michel Preud'homme, al jaren een van de beste keepers ter wereld. Philippe Albert en Georges Gruen, 2 rotsen in de defensie. Josip Weber, onze joker. Een topspits uit Kroatië die zich 3 maanden voordien liet naturaliseren tot Belg om naar het WK te kunnen gaan. En een legende als bondscoach, Paul van Imst, 4-voudig gouden schoen. De man die de Duivels boven zichzelf moet laten uitstijgen. Het geloof in eigen land is groot. De ploeg kan rekenen op de steun van de supporters. En op de steun van Zingend Vlaanderen.
15: Amerika, Amerika, Amerika, here we are.
5: Van Luc Steno.

0: dat hebben we te danken aan een ander monument uit de jaren 90, Karel Huibrecht.
1: Geweest. Zullen daar op terrein wel witte lijnen zijn.
0: Een versie van de Pet Shop Boys die heel Vlaanderen deed zingen en deed lachen.
1: Go West was begonnen een lijfliedje maken, à la Wiltura, in Italië in 90. Had ik met Rocco Granata de Mondiale Pintje, dat was zo het WK-lied. En wij hadden de Rode Duivels opgebeld en gezegd, ja, we gaan weer een WK-lied maken, maar we willen graag dat jullie meezingen. Hugo Matthijssen heeft nog mee aan die tekst geschreven, die onnozel teksten. En dus, omdat dat een traditie was, al sinds de Rode Duivels gaan naar Spanje, de Rode Duivels gaan naar Mexico in 86, de Mondiale in 90, was dat eigenlijk een gemakkelijke kapstok om die mannen naar het Flagetplein te lokken, per vier of per vijf, en om ze dan te doen zingen daar, bij voorkeur zo vals mogelijk. Dat was dan zo grappig, hebben wij gemerkt bij de uitzending van de Gouden Schoen. Iedereen die in een deuk lag in die zaal. En de mannen die in beeld kwamen, Mark de Grijs en Boffin, die zich schaamden. Dat was de eerste keer dat ze dat zagen.
2: Het ging vanzelfsprekend om verborgen cameragrap. Ze wisten er dus niks van.
3: We gaan eerst eens een video bekijken dat je nog wel kent, denk ik.
0: De luisteraars van Shotcast herkennen deze stem. Het is die van Koen van Uitvangen, journalist bij het Nieuwsblad. Hij doet de interviews in deze podcast en hij zit aan tafel bij... Philippe Albert, de beer van Bouillon. Een rots van 1,90 meter die in 1994 een bepalende rol bij de Duivels zal spelen. Het is zeker en vast ook een eigen anthem.

0: ode heeft hij alvast op zak. Door niemand minder dan de championettes, de vrouwen van FC De Kampioenen. Doortje, Carmen, Pascalleke. Geen onbekende figuren, zelfs niet voor een man uit Bouillon.
1: Toen ik bij Mechelen speelde, was ik een fan van FC De Kampioen.
2: Echt?
1: Ja, ja, natuurlijk. En ik keek elke week FC De Kampioen. Het was een paar maanden voor de Wereldbeker. Ze hebben de club gebeld en ze hebben aan mij gevraagd om iets te doen met de sterren van FC De Kampioen. Ja, we hebben dat gedaan op een RP'd. En mijn vrouw was niet content.
3: Dat is van puur natuur, vierkant van karuur. Hij heeft een kwaaie tackle en zijn broer heeft een frituur. Onze Philippe Albert, Albert.
0: Terug naar 17 november 1993, enkele maanden voor de start van het WK in Amerika. De Rode Duivels zijn op dat moment nog niet zeker van deelname aan het WK. En die dag spelen ze hun ultieme kwalificatiewedstrijd. Het is erop of eronder, een gelijkspel is voldoende. Maar de Belgen mogen die wedstrijd één ding zeker niet doen en dat is verliezen.
1: We hadden één punt nodig om naar het WK te kwalificeren.
0: België speelt die match tegen de VTS, de Vereniging van Tsjechen en Slovaken. Twee landen die elk hun eigen weg zijn gegaan, maar op voetbalvlak wel nog een team en een kleedkamer delen. En die het de Belgen niet makkelijk maken. Philippe Albert geeft zich ten volle.
1: Dus de match was een beetje moeilijk. Ik heb een gele kaart gekregen in de eerste helft. En in de tweede helft, ik maak de foul en ik snel weg gegaan. Maar de spelers van Tsjechoslowakije, ze gaan naar de scheids en hij heeft een gele gekregen in de eerste helft. En dan ja, maar wie welke speler, die duren 20, 25, 30 seconden. En dan, het is Albert en ik krijg de tweede geel, dus dat is goed. Hè.
0: Rood voor Albert.
1: Met 10 voor 40 minuutjes tegen een sterke ploeg.
0: België moet nog 40 minuten voort met zijn tienen. Gelukkig houdt het fort van de Rode Duivels stand, ook zonder Philippe Albert. Philippe de Wilde is de uitblinker. Hij houdt een 0-0 op het bord en de Rode Duivels hebben dus hun levensbelangrijke punt te pakken.
1: We waren heel blij na de wedstrijd. Ik was heel blij omdat als we hadden verloren, dan kreeg ik alles op mijn hoofd voor deze wedstrijd en mijn uitsluiting.
0: We gaan naar Amerika. De natie slaakt een zucht van opluchting. Om de spelers voor te bereiden op het verblijf in de States haalt de voetbalbond alles uit de kast. De Duivels worden naar Font-Romeu gestuurd, een sportcomplex hoog in de Franse Pyreneeën. Erg hoog zelfs.
1: Font-Romeu is heel hoog. Dus we nemen de bus, 25 kilometer denk ik. Vroom, vroom, vroom. En ik zie 8 of 9 spelers met de plastieke zak. En dan ze waren... Yeah. Ze waren ziek. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen in Orlando? 12 uur, 50 graden. Allee, dat kan toch niet, hè? Wat is dat, godverdomme? Ze zijn mannen of wat? Ik denk dat Mark Wilmots was een van de... Ja, Frankie ook, denk ik. Ze gaan, nee, het is niet waar, maar het is wel waar.
4: Dat was ik niet.
5: Dat was ik ook niet, maar ik heb wel in Amerika mijn zakje in de bus gezien. Ik weet het voor me dat Vital... Dat was de eerste keer dat ik aan hem kon kloppen in het lopen.
2: En die grote hoogte. Daar was hem niet goed van. Het was niet van de bochten. Was...
0: Frankie van der Elst en Lorenzo Stales al dan niet met een zakje op de bus. De twee zijn op dat moment de as op het middenveld van Club Brugge en dus ook bij de Duivels. Twee mannen die tijdens de komende matchen veel kilometers moeten afleggen. Om hun uithouding te meten is die hoogtestage in Font-Romeu dus een belangrijke test. En de bond heeft een nieuw, hypermodern en hoogtechnologisch gadget meegenomen. De hartslagmeter.
4: Luc Niels, en die stapte bijna bij meneer van Spreken. Die, ja. Hè, dus hij moest onder een bepaalde hartslag blijven om dan aan te passen.
0: Ook Danny Boffin en Luc Niels sukkelen met die nieuwe technologie.
6: In het begin was dat even schrikken, want we hebben nog nooit gewerkt met hartslagmeters. Dat was de eerste keer. Hè.
7: Ja.
6: Ja. Dus iedereen had zijn eigen ritme wat hij moest volgen. Wat ze op die test hadden gezien, moest iedereen volgen. En ook op op die hoogte lopen. Dus als je bieper afging, moest je wandelen. En dan moest je weer wachten tot hij terug in het groen kwam. En dan mocht je weer terug beginnen lopen. Ik zei nog, ik hoop niet dat de mijn als eerste afging. Maar ik had het vlaggen. Mijn pieper ging als eerste af.
7: Wij vertrokken en we waren nog geen 100 meter verder. Biep, biep, biep. Ik zeg, ja, maar ik zeg, en ik draai terug naar de dokter. Ik zeg, dokter, die mijne is kapot. Ik zeg, die biept al naar 100 meter. Pas op, we hebben daar wel. Ik vond, allee, de groep zat goed in elkaar daar.
6: Jawel, we hebben daar goed gelachen. Dat was wel leuk.
7: Gewoon de laatste vriendenwedstrijd die we daar speelden, ja, is er wel ontploft bij Paul dan, bij Van Imst. En Philippe Albert, die heeft hem daar aangepakt. Ja, Philippe Albert die begon van alles te doen, maar niet hoorde. Die ging vooruit, die trok hem niet aan.
1: Ja, in het Fort Romeu. ja, ik weet het. Ja.
8: Een oefenwedstrijd.
1: Ja.
8: Tegen Seid uit Frankrijk. Seid,
1: ja.
8: Amateur.
1: Derde of vierde klas.
8: Ja.
0: Om de stage af te sluiten spelen de Duivels een oefenwedstrijd tegen een lokale Franse ploeg. Zeer lokaal. De amateurs van het stadje Seid.
1: Ja, dat was een zotte idee van ik weet niet wie, om een vriendschappelijke wedstrijd te spelen tegen zo'n ploeg. En de Franse ploeg daar kwam als het was een finale van de Wereldbeker.
8: Die amateurs.
1: Ongelooflijk.
0: De amateurs trappen erop los. Op voeten, op knieën, op enkels. Het lijkt wel of ze revanche willen nemen omdat de Franse nationale ploeg zich in tegenstelling tot de Duivels niet kon plaatsen voor het WK. Philippe Albert ziet dat er lustig op de kostbare benen van de Duivels wordt getrapt.
1: Dus ik heb dat gezien en ik heb een paar keer zo'n tackles gemaakt. Als je doet dat hier in de Belgische competitie op die tijd, ben je geschorst tussen 6 en 8 wedstrijden.
0: Genoeg is genoeg voor Albert. En wanneer de scheidsrechter weer een tackle van de Fransen negeert, grijpt hij in.
1: Ik heb tegen de scheids gezegd, een wissel, scheids, wissel. Ja, wie gaat eruit, zegt hij tegen mij. Ik zeg, jij bent zo zwak, jij gaat eruit. En dan Van Imst heeft mij vanaf het veld gepakt.
0: Albert wordt al vloekend naar de bank gestuurd.
1: En dan naar de wedstrijd, hij was niet content, hij was heel kwaad. En, ik heb hem nooit zo gezien. Ja, hij was kwaad. Maar als ik moet deze wedstrijd spelen vandaag, doe ik hetzelfde.
6: Toen is dat een beetje geëscaleerd natuurlijk. Hè. Uiteindelijk werd er ook meer gevoetbald. Het was meer schoppartij geworden, denk ik.
7: Maar ik denk zelf dat de laatste 10 minuten zelf
6: stilgelegd
7: is geweest.
6: Ja, dat kan, dat weet ik niet meer. Maar ja, het ging er heftig aan toe.
7: Paul hebben we nooit kwaad gezien. En ballen we dan maar.
0: Ongeschonden en met een perfect kloppend hart zijn de Rode Duivels klaar voor hun avontuur in Amerika. Om het team nog wat extra vlieguren te geven, worden er nog enkele oefenwedstrijden op Belgische bodem afgewerkt. Waaronder dus ook die legendarische wedstrijd tegen Zambia.
9: Enfin, Weber en binnen. Zijn eerste. We hebben er echt niet lang op moeten wachten. Weber niet, de Grijze moet scoren. De Grijze. Zeer goed in de balrecuperatie. Weber, schot Weber en nummer 6. Nummer 3 voor Josip Weber. Nummer 8, de Grijze. Gaat naar Weber. Dit wordt nummer 9. Dit wordt nummer 9. Ja.
0: 9 goals, de hoogste score ooit voor de Rode Duivels. En één man scoorde die avond de volle 5, Josip Weber.
9: Ja, en hij is helemaal Belg, hè. Ik spreek niet meer van een Kroaat, dit is een Belg.
0: De nieuwe Belg op wie wordt gerekend voor doelpunten. Weber is mee door bondscoach Van Imst aangetrokken, met succes voorlopig. Die avond is er nog een historische gebeurtenis. Want die andere spits, Luc Nilis, scoort zijn eerste goal voor de Rode Duivels.
9: Weber knap, Nilis, hij doet het! Ja. Het is voor elkaar, Luc Nilis scoort en wat een opluchting.
6: Mijn eerste doelpunt voor België.
8: Ja. Je had er lang op moeten wachten.
6: Ja, dat is ook zo. Veel te lang natuurlijk. Hè.
0: En dat is opvallend, want bij Anderlecht scoorde Nilis dat seizoen liefst 25 doelpunten. Maar bij de Duivels wilde het maar niet lukken.
6: Maar ja, toen speelde België, we speelden toen ook meer als underdog altijd. Hè. denk dat ik in het nationale elftal gekomen na 2000, waarin dat allemaal veel aanvallender ging. Dat lag meer in mijn stijl, gelijk ik ook bij clubs Anderlecht en PSV heb kunnen laten zien. En in de nationale ploeg was voor 2000 was toch altijd redelijk afwachtend. En dat lag mij minder natuurlijk.

0: zijn stil is.
1: Ja, dat was mooi gezongen, hè?
2: Echt ook een nummer op zijn lijf geschreven, hè?
0: Dat hij ons bekoort.
2: Echt op zijn lijf geschreven. Dus het is een tekst die ook bij hem hoort.
3: Een muzikale ode speciaal voor hem gemaakt. Met een tekst van Mark Uiterhoeven, prachtig gezongen door Jaak Vermeijden.
1: Ja, maar die zong dat echt goed. Die zong dat heel goed. Ja, dat is mooi. Ja,
2: dat is erkenning.
1: En ook, gelijk Danny zegt, de teksten al. Ja, dat is mooi gevonden. Hè.
2: Maar dat is op zijn lijf geschreven. Hè.

0: alle staten. Zwijgt hij als vermoord?
1: Ik vond ik niet graag sprak met de pers. Ik was iemand die, ik zei altijd van, als ik de gouden schoen moet winnen om met de pers te gaan praten, zal ik hem nooit winnen. Dat is ook zo uitgekomen. Ik zei, beoordeel maar op mijn voetbalkunst en niet op mijn, wat ik allemaal in de pers moet doen en zeggen wanneer zij dat willen. Zo zat ik niet in elkaar. Ik heb dat nooit gehad, omdat ik dat niet nodig vond op veel momenten. Ik had zoiets van, ik zal het wel op veld laten zien. Daarbuiten zijn we dat ook minder. Maar dat heeft me dan wel uiteraard de gouden schoen.

0: Ondanks spanningen met de pers lijkt na de match tegen Zambia de vloek helemaal gebroken. Dit kan zijn WK worden. Een toernooi waarin de spitsen aan de lopende band scoren.
1: 9-0. Maar ik geloof 4 of 5 goals van Weber. Maar toen is er veel rondgedaan. Ah, Jozef, dit en dat. En dan denk ik, okay. Maar langs de andere kant, Zambia, die lagen 24 uur in die vlieger. Die zijn rechtstreeks van de vlieger op het veld gekomen en dan tegen ons moeten spelen. Die score die was... Allee, op een gegeven moment schreef men, de Belgen zijn in orde, dit en dat. Maar die wedstrijd stelde eigenlijk niks voor.
2: Ja, dat
1: helemaal
2: was geen waardemeter, hè?
1: Dat was geen waardemeter. Die mannen die waren stikdood.
0: Maar dat kan de fans op dat moment niet deren. De Rode Duivels gaan naar Amerika. En wij gaan mee.
2: We zijn in een heel goede stemming naar Amerika vertrokken. Hè?
0: In de volgende aflevering.
1: Die temperatuur, dat was verschrikkelijk.
3: Ik kon me dan echt niet aan aanpassen.
4: En een goal! Mark de Grijze! Oh la la!
5: Ja, natuurlijk, die Rode Duivels die werden ook nog eens opgenaaid. Dat Michel de Wolf niet sneller was dan zijn grootmoeder.
6: Sommige spelers moesten Baxter hebben van vocht om te rehydrateren.
7: Maar je wordt wel snel hersteld, want we nog pinten gaan pakken.
8: Dat in Baxter, hè, dat was dat in Baxter.

0: Oh, ook omdat Remo's natuurlijk. Remo's wel Remo.
1: Meest onderschatten. Spelen op het veld.
0: Ja, goed. Typisch voor Brugge. Hè. Bescheidenheid, wat is het allemaal? Ja, ik ga dat niet over mezelf zeggen. Zeker al niet de meest onderschatte speler van het veld.
1: Hoge kwaliteit.
0: Ik was een groot fan van Remo van als ik 15 jaar was. En de mooiste dagen, zaterdagen waren spelen. 'S middags. En als je wist van, oh, vanavond kan ik naar Remo gaan kijken. Ergens in de buurt. Dat waren de mooiste zaterdagen. Hè. En ik weet nog, toen ik bij RWDM in de eerste ploeg kwam. Dus hij had connectie met Boskamp. Toen had ik absoluut geen connectie met Remo. Maar die was er niet eens op het trein. Ik dacht, dat kan toch niet. Remo wat groene, maar niet eens naar de trein komt kijken.
1: Frankie, denk aan al die oude Belgen.
0: Nu, ik ken de tekst wel voor een stuk. Ik kan niet van buiten, maar ik zou dat wel, kunnen meezingen, ja, als dat hier zo opgelegd wordt. Ik ga dat niet doen. Nee, dat niet.
2: Wil je niets missen van Nieuwsblad Podcasts? Ga naar de luisteromgeving in de app.

tonight.